0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Ask yourself.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Yeah!

mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.
2: Time for the encore.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

0: zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

van Riel. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak.

0: bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
10: De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn sociaal media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen, inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycot van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan. Volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.
13: It is if everyone dies alone.
14: Does that scare you?
13: I don't want to be alone.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten.

0: opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelder.nl.

0: zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu.
3: Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan, volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Buongiorno, Axel.
6: Goedemorgen. Ik ben blij dat ik mijn eigen Nederlandse taal weer kan gebruiken. Want ik ben een paar weekjes er vanuit geweest in een ander taalgebied. Goedemorgen, luisteraars. Het is vandaag vrijdag 12 juni in Oosterhout. Het is zaterdag 13 juni in Breda. En wat het in Altena is, dat moet ik nog uitvinden. En we zijn er weer helemaal klaar voor, Hans.
5: Ja, absoluut.
6: Ja.
5: Ja, ik dacht 13 juni kan dat nou, maar het wordt natuurlijk zaterdag.
6: Ja.
5: Even nog zo'n koffie nemen.
6: Ja, en wat hebben we vandaag? We hebben natuurlijk een volle bak met, we gaan koken in het Engels. We hebben een Engelstalige kok. Dat wordt nog eventjes puzzelen. Maar hij staat al klaar. En Hans, je hebt een bijzonder muziekthema.
5: Ja, nou ja, ik zal het alvast verklappen. De NOS, of NPO heet dat, heeft een archief opengesteld. Alle programma's die in Nederland de revue zijn gepasseerd. Dus ik dacht, het is leuk om een paar herkenningstunes te doen van het verleden en het heden van de TV-programma's.
6: Nou, ik ben benieuwd. En we hebben dan, kan dat nog wel of kan dat nog niet?
5: Ja.
6: Ja, maar het kan wel volgens mij. Maar nou, dat verklappen we straks wel. En dan nog een hoe zit dat?
5: Ja, we gaan kijken. We gaan op de motorfiets.
6: Ja.
5: Ja, dan moet je aan denken als je op een gegeven moment motorfiets gaat...
6: Laten we maar snel beginnen. We beginnen met Eurythmics, Sweet Dreams en Hans. Even voor de zekerheid. De baslijn van dit nummer is door David Stewart ontdekt toen hij een ander nummer achterstevoren speelde.
5: Oh, nou, ik ga opletten.

0: En dat is het geluid van de Grote Markt. En aan de Grote Markt zit niemand minder dan Alejandro Becerra van restaurant Mr. Amir. Good morning, Alejandro.
1: Good morning, boss. How are you?
0: Ah, very well. Thank you. You sound a little bit, as if you just are out of your sleep.
1: I feel better than Thursday. Yeah.
0: So, let me translate, Alejandro, first, and then explain to the listener. So, Alejandro Becerra is de kok van het restaurant Mr. Amir. Hij praat Engels, maar zo nu dan zal ik eventjes heel kort iets in Nederlands vertalen van jullie. En hij gaat mij uitleggen wat vandaag op de menukaart staat. So, what are you going to explain for us today? What is the recipe?
1: Which one? The first one or the second one?
0: The cod.
1: The cod. No, I just steam in a low temperature, like until in the middle, like 45, 46, 56 degrees, because it's the best temperature inside. And I make a warm tartare, like a regular tartare, but instead mayo, hot with clams and cream. So it looks, tastes nice with the capers and this stuff.
0: Alejandro, let me first explain. The title of the recipe is steam cod.
1: Yes,
0: With clams
1: and hot tartara.
0: Hot tartara. And let me explain this in Dutch. Het is gestoomde kabeljauw met venusschelpen, hete tartaarsaus en dan ook nog wat paddenstoelen erbij. Yeah. So, how do we start? So, we start with the cod, isn't it?
1: Yeah, I start with the cod in the runner. Yeah. I have a vacuum with a bit of olive oil and salt and pepper.
0: Yeah.
1: And steam like 60 degrees in the runner.
0: Yeah.
1: Until in the middle. And in this time I can start to do the tartare. So, I start to salt the garlic with onion. Get some capers, a bit of white wine, butter for creamy, and at the end reduce the cream with the products and a bit of mustard, 2 spoons of mustard, and it tastes really, really nice.
0: Okay, let me translate. So de gestoomde kabeljauw die je met een binnentemperatuur van 50 graden moet warm maken. Het staat overigens op internet. Nu gaat het recept live. Heb je de tartaarsaus. En dat is onder andere met kappertjes, met augurken. En als ik het goed heb, is dat ook met... En dan moet je me even helpen. Ja, nou, daar komen we straks wel op. When you have the tartaarsaus, when do you start to make the clam, put the clams in?
1: At the end, it's not gonna be overcooked. I open the clams at the end in the tartare sauce.
0: Okay.
1: Because they got this salty water from the sea, you know, and give more flavor in the. It's not looks like dry, you know.
0: Okay.
1: So better open at the end. Always fresh, please.
0: Always fresh.
1: Yeah.
0: And you don't have to cook them long, isn't it?
1: Sorry?
0: You don't have to cook them long.
1: No. It's like the only long is the cut. The rest is like 6-7 minutes. Not okay.
0: So
1: yeah, it's easy to do.
0: It's a quick fix for you.
1: Yeah. For me, yes. I don't know for the rest people, but for me, yes.
0: It's a quick fix. Okay. Alejandro, when you make this. Is this a main dish? Is this what is this?
1: Yeah, it's a main.
0: It's a main.
1: Restaurant. So, and also with the gnocchi tempura, got this crunchy and maybe it's main with one small starter is good.
0: Okay.
1: Like for example, aubergine croquettes we've got here. Yeah.
0: Voor de mensen die denken, ik wil het precies weten hoe het wordt gemaakt. Het staat in het Engels nu op Facebook en Instagram. En het gaat nu rond. Dus je kunt de ingrediënten... Ja, daar gaat hij. Je kunt de ingrediënten kun je gewoon lezen. En zo. Where do you buy the clams, by the way?
1: Where? In Spain. I got one delivery. Got the Spain products.
0: Ah, come on. You import them directly from Spain?
1: No. There is one delivery here. I don't remember the name. Got the Spanish products. Like clams, mussels. Yeah, I forgot the name.
0: And your neighbor, Poyer, he has the clams as well?
1: Sorry?
0: Your neighbor, the Poyer, he has the clams as well?
1: Yes.
0: Okay, dus voor de venusschelpen, het is geen alledaags geen alledaags ingrediënt. Kun je ook naar Poirier gaan dan naar een andere viswinkel. En ja. Die moet ze ook hebben als het goed is. Alejandro, I thank you very much for your contribution. apologies for so early. I know that you just were awake. And I wish you a very good day. And I'm looking forward for the next recipe that you are going to send us.
1: Thank you so much. The same for you, my friend. Enjoy your weekend.
0: And one final question. If people try out at home and it doesn't work out as well, then they have to run to you and ask them for the proper right recipe?
1: Sorry.
0: If the people try out at home and it doesn't work out well, then they can run to you and say, oh, please, Alejandro, explain what did I do wrong?
1: I try to don't do it too much because I'm not really good speakers, you know. So I got good in my brain, but explain, man, I am good chef, no good teacher.
0: Okay, no good teacher. You have to buy it.
1: Yes, I need to try. Yeah.
0: Okay. Alejandro, have a nice day, and see you for the next. And within 6 weeks, see you for the next time.
1: You too. See you later, man.
0: Okay. Bye bye.
1: Ciao.
0: Nou, dat was even wat ingewikkeld.
2: Venusschelpen, daar hebben we nog nooit eerder een recept
0: gehad. Even voor de luisteraars, gestoomde kabeljauw. Nou, jij weet wat kabeljauw is, dat kan je stomen. En dan venusschelpen doe je, je maakt een tartaarsaus. En dan doe je aan het eind de venusschelpen erbij. Die moeten maar kort gekookt worden. En als ze eenmaal open zijn ze gaar.
2: Ja, ze stoomt ze eigenlijk, hè? Een beetje middel.
0: Ja, en dan doe je nog wat champignons bij. Of wat enokie.
2: Ja.
0: En het is wel een ontzettend lekker recept. Best wel een beetje, je moet er even goed naar kijken.
2: Maar misschien moet je het eerst klaarmaken voordat je het gaat proeven bij hem. Want misschien word je dan teleurgesteld in je eigen
0: dingen. Ja, Hans.
2: Ja, we gaan verder met muziek.
0: Ja.
2: Ja, en zoals ik al zei, thema's van tv-series. Toen was Geluk Heel Gewoon van Gerard Cox. Eind jaren 90, begin 2000, 2009 was het de laatste uitzending alweer. Gerard Cox,

0: Ja, dat je het maar weet.
1: Ja, Hans, Peter Gabriel ligt op de draaitafel. En voor de mensen die denken, Peter Gabriel... die zat in Genesis, is er uitgestapt... en zijn eerste soloplaat is Salisbury Hill... en die ligt nu op de draaitafel. En voor de mensen die denken van, is het een bijzonder nummer? Ja, want, en dan ga ik even in de techniek... het is de eerste dansbare plaat in 7/4 maat.
0: Oké. Okay. If you say so. Ik heb geen idee. Heel slecht met dans geweest.
1: De 7/4 maat is... 5/4 maat is best wel ongewoon. Maar een 7/4 maat is de eerste popplaat... die ooit is gemaakt in 7/4. En dan denk je... nou, die man die heeft wel wat verstand van muziek.
0: Ik moet heerlijk zeggen... ik ben waarschijnlijk een van de weinig Nederlanders... die zich helemaal niet kunnen herinneren... die eerste dans met je vrouw. Ja. Kerstvers. Ik weet het nummer ook niet. Het is helemaal... uit mijn geheugen geweest. Even iets heel anders. Waar ligt Salisbury Hill, weet je dat?
1: In Engeland.
0: Ja.
1: Ja, ik heb...
0: Ik heb het willen opzoeken, maar...
1: Ja, het is een vlakbij zijn woonplaats. Was het een plek waar hij dan opging. En het was zijn eerste spirituele ervaring, zei hij. En daar gaat het nummer eigenlijk over. Maar goed...

0: Waar ligt Salisbury? Je hebt bedenktijd gekregen.
1: Ja, in Somerset. En voor de mensen die zeggen, waar ligt Somerset? Dat is een regio in de buurt van Bristol en Bath.
0: Bath. Bath.
1: Ja, de Roman Bath.
0: Roman Bath. Nou, van Bath gaan we naar Hamelen. Tune, kunt u mij leuk bruggetje. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Van 1972. En dat was rollen weggelegd voor Rob de Nijs. En Maarten Brozius, om een paar te noemen.

0: Heur ik nou toch?
1: Hoe is het mogelijk? Kan dat nog wel? Of kan dat niet meer?
2: Nou, Axel, wat komt er?
3: Ja, een jazz. Een jazznummer.
2: Jazz in ons programma.
3: Ja, een jazznummer in ons programma. En dat is heel bijzonder.
2: Je hebt naar Harry Cantus geluisterd.
3: ja, ook. En dat gaat over Ned Gonella. Ned Gonella, dat is een Engelse jazz-trompetist. Een beetje Louis Armstrong-alike, zeg maar. En die heeft in 1931 een hit gehad. En die hit heette in 1931 Oh Mona. En nou moet je niet gek staan te kijken. Maar 44 jaar later, in 1975, toen was hij al met pensioen. Toen werd hij gevraagd om een keertje in Scheveningen op te treden in een jazzclub van Scheveningen. En toen heeft hij op een gegeven moment daar live heeft hij het nummer Oh Mona gezongen. En guess what? Het werd een hit.
2: Gelijk opgenomen ook.
3: Ja. Het is opgenomen. Luister maar.
2: Oh, wat leuk zeg.

0: Mijn naam is Harry Kanters en ik luister graag naar het vrijdagmagazine van Hans en Axel. Misschien nog een beetje jazz erbij, heren?
1: Nou, Harry, als je daar zit, jongen, we hebben aan je verzoek voldaan.
2: Ja, precies. Hey, maar wat een mooie, goede, zuiver opname joh, voor de jaren 50.
1: Nee, het is 1975 is die hier geweest. 1975. In een jazzclub in Scheveningen die New Orleans heet. Ik weet niet eens of die nog bestaat. Ik denk het niet. Maar ja, fantastisch.
2: Hoe oud was hij toen? Dus ja, echt?
1: Hij was al, want hij is 1924 is dus zijn carrière begonnen. Toen was hij 19 of zo.
2: Jezus.
1: Dus tel maar uit, hij was diep in de 80.
2: Dus hij heeft echt, nou ja, met alle respect, een beetje langzaam toneel opgekomen. En hij heeft dit toch nog kunnen gepresteerd. En ja, het is een hit geworden, zei hij.
1: Het is een hit geworden, nummer 6 op de hitparade.
2: Ongelooflijk.
1: Nou, Hans, we gaan naar jouw Nederlandstalige muziek.
2: Ja, van de tv. De volgende is Goede Tijden, Slechte Tijden. En vanaf 1990 en nog steeds te bekijken. Weliswaar niet meer op live tv, maar via zo'n streamingsdienst.

0: Ja. Terug naar de OTS, waar het altijd goede tijden zijn. Zeker vrijdagochtends tussen 9 en 10.
1: Ja, en Hans, ik heb jou wat stress bezorgd vlak voor de uitzending. Want het nummer wat wij gaan beluisteren, daar zijn twee versies van. Ja. De officiële musical versie en de pop-hit versie. En wat zit het verschil tussen die twee? Nou, het heeft te maken met de intro. En ik ga het verklappen. Het gaat over Murray Head, One Night in Bangkok. Het nummer is geschreven door Björn en Benny van ABBA, samen met Tim Rice. En ja, Tim Rice die heeft zeg maar zijn opleiding gehad bij Andrew Lloyd Webber. En dan weet je het wel, dan komt er heel veel orkestwerk bij te pas. Dus de intro van dit nummer, die is volgens mij van Tim Rice. En daar is een hele mooie lange versie van. En die vind ik zo bijzonder dat we die gaan draaien. En niet de verkorte popversie. Sorry, Hans.
0: Ja, per ongeluk er wel in. Dat hoort onder de afdeling bloopers. Maar hier is hij dan.

0: Hoe zit dat?
1: Ja, hoe zit dat? Axel, heb jij wel eens overwogen nu je wat, hoe moet ik het zeggen, wat ouder bent om een motorfiets te kopen? Of motorfiets, nee. Of heb je die achter je gelaten?
2: Nee, die ik moet eerlijk opbiechten, als die neiging heb ik nooit gehad.
1: Ja. Nou, het zijn genoeg mensen die toch op later leeftijd denken van, motorfiets is wel leuk. Dus dat vonden we een leuk onderwerp aan te pakken. Dus aan de lijn hebben wij Tony Stevens. Hij is tourcommissaris van de motorclub Spoorloos. De motortourclub Spoorloos. Goedemorgen, Tony.
3: Goedemorgen, Rijk.
1: Ja, waar moet ik aan beginnen? Als ik denk, ik wil toch, het lijkt me toch wel een leuke motorfiets te kopen. Is het handig om nou gelijk naar motorfiets te gaan kopen en gaan kijken? Denk je van, nou, het is nou, handig om wat rustiger aan te beginnen?
3: Ja, zeker. Je moet je eerst even zo oriënteren wat je wil überhaupt.
1: Ja.
3: Dus je kan niet zomaar een motor kopen. Het ligt eraan wat voor leeftijd dat je hebt. Ja.
1: Hey, maar even een stapje terug. Ja. Kan ik niet gewoon zonder motorrijbewijs of iets een motor kopen? Moet je dan echt een rijbewijs overleggen? Dat begreep ik eruit, maar ik weet niet of dat zo is.
3: Nou, hoeft niet helemaal. Je hebt ook van die driewielers.
1: Ah.
3: De MP3 Piaggio, weet zo'n ding.
1: Ja.
3: En Piaggio van MP3. En dat is een driewieler. En als die wielen 46 centimeter van elkaar laat staan, de twee voorwieltjes. Want je hebt ook een oudere versie, daar staan de wieltjes dichter bij elkaar.
1: Ja.
3: Maar staan die wieltjes 46 centimeter van elkaar af en je bent geboren voor 1990, geloof ik, of iets dergelijks. Dan mag je zonder rijbewijs, mag je met een autorijbewijs, laten we het zo zeggen, met een B-rijbewijs, mag je dan op zo'n MP3's rijden.
1: Ja, dat is goed te weten, want ik ben soms wel eens niet echt, hoe moet ik het zeggen, ik twijfel wel alsof ik echt zeker op mijn benen ben en dan denk ik, nou, een motorfiets, maar dat is een goed idee. Maar goed, stel dat niet aan de hand is, wat ga je dan? Ga je oriënteren? Dan ga je eerst contact met jullie opnemen, denk ik.
3: Nee, dat heeft geen nut om bij een motorclub contact op te nemen.
1: Nee?
3: Nee, het is eerst in principe, wat wil je? Je wilt motor gaan rijden. Maar wat wil je hebben? Wat past bij je?
1: Ja.
3: Je moet er je motorrijbewijs gaan halen. Nou, welke leeftijd heb je?
1: Ik heb...
3: Je hebt een A1 rijbewijs, A2 rijbewijs en een A rijbewijs. Ja. En dat heeft met leeftijd te maken en zo.
1: Oké.
3: Okay. Dus de A1 rijbewijs, dan, die krijg je als je tussen de 18 en de 20 jaar bent.
1: Ja.
3: En dan is een A1 rijbewijs, dan krijg je mag je op een lichte motorfiets rijden tot 125 cc. En die mag dan maximaal 11 kilowatt hebben.
1: Oké.
3: Okay. En dan de tweede stap, als je tussen de 20 en de 22 jaar bent, dan heb je een A2 rijbewijs nodig. En dan heb je een middelzware motorfiets tot 35 kilowatt. Dat is ongeveer 47 pk. En als je ouder bent als 24 jaar, dan mag je in één keer op een onbeperkte motor rijden. Dus dan mag je de zware motor kiezen die je zelf graag wil.
1: Oh, dat val ik nog net.
3: Dus daar ben je wel aan gebonden.
1: Ja, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: En staat ook nog maximum leeftijd of niet?
3: Als je maximum leeftijd is, net als bij een auto. Als bij ons, bij een motorclub, hebben wij een man gehad die 80 jaar was en die heeft nog steeds motor. Dus als je nog steeds door de RDW gekeurd wordt en je wordt goedgekeurd, dan mag je zo'n motor blijven rijden. Al ben je 100 jaar, dat maakt niks uit, denk ik.
1: Ja. Oké, goed. Want je kan denk ik gewoon een motorfiets kopen of je kan gaan toeren of je kan gaan racen. Je hangt er mee helemaal van.
3: Ja, inderdaad. Ja, dus inderdaad, dat is als je een motorfiets doet. Wat past bij je?
1: Ja.
3: Inderdaad, wil je een sportmotor hebben?
1: Ja.
3: Of wil je bijvoorbeeld lekker gaan toeren, dat je een tourmotor wil hebben? Of rij je alleen maar woon-werkverkeer en rij je in de stad?
1: Ja.
3: En dan zou je bijvoorbeeld een naked bike kunnen pakken, want die zijn veel lichter. En die zijn makkelijker te hanteren. Ja. En dan is het makkelijk om bijvoorbeeld een naked bike te hebben. Dat is dus eentje zonder windscherm erop en alle vier latijntjes.
1: Ja.
3: En nou, dan, het ligt maar net aan wat je wil.
1: Ja, Axel, we hebben de interesse van Axel gewekt. Die heeft een vraag.
2: Nou ja, bij mij in de buurt zijn er een paar. Die hebben zeg maar in hun midlife periode een motor gekocht. Er hangt altijd een beetje een geur omheen. Als je een motor koopt, dat het altijd een midlife beslissing is. Dat de mannen die denken van ik wil weer jong lijken. Ik wil weer naar en dan kopen ze een motor. Is dat nou een fabeltje of is het echt wel een beetje waar?
3: Nou, ik denk dat het toch wel een klein beetje kern van waarheid is. Inderdaad, ik denk dat er toch wel mensen zijn die inderdaad rond 45 zijn. dat ze dan op een gegeven moment met de motorrijbewijs gaan beginnen.
1: Okay.
3: Want bijvoorbeeld die man die waar ik het net over had, die 80-jarige man die wij hadden, die is met zijn 73 jaar pas begonnen met motorrijden. Dus ja, het kan voor iedereen natuurlijk.
1: Ja. Ik heb een mensen meer tijd, denk ik, hè? En meer geld.
3: Ja, dan hebben de mensen meer tijd en meer geld. En dat is inderdaad zo. Want kijk, als je heel jong bent en je hebt verkering om jezelf, je wil met een gezin stichten. Ja, dan heb je vaak het geld er niet voor. Hè? Want er zijn dingen die eerder prioriteit hebben. Bijvoorbeeld de woning of zo. Of een gezin stichten, wat ik al zeg. Ja, en dan je moet toch prioriteiten stellen wat dat betreft.
1: Ja.
3: Want ik was ook geen 18, want ik wilde altijd. Want ik was toen ik jong was, was ik al met brommers bezig. Dus het motorrijden zit bij ons wel in de familie. Maar ik was pas 27 toen ik met motorrijden begon.
1: Oké. Okay. Ja, ik denk dat het inderdaad handig ook is als je op een gegeven moment twijfelt. Dat je contact met iemand neemt. Of als je een motorrijder voorbij ziet rijden. Dat je daar even mee gaat babbelen en zo. Dus noods een keer achterop gaat rijden. En dan de verschillende motoren zo uittest wat je nou het leukste vindt.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ik bedoel, je kunt ook de motorfietsen huren natuurlijk. Als je eenmaal je rijbewijs hebt.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk
3: ook. Je kan een motorfiets gaan huren als je gewoon naar een motorzaak gaat. Of kijk op internet, motorfiets huren. Dan zou je verschillende types kunnen uitproberen. Wat past bij je?
1: Ja.
2: Oh, Axel. Ja, even misschien ook nog een vraag. Je hebt een hele hoop mensen die verbinden een bepaald motormerk aan imago. Dus als je een Harley Davidson rijdt of zo, dan rij je niet op een Yamaha, ik noem maar wat. Is het nou zo dat je, net als met kleren, je hebt mensen die bepaalde merken dragen en dan hoort er een bepaald imago bij. Is dat met motoren ook zo? Of is het alleen bij de Harley Davidson?
3: Ja, ik denk het wel. Nee, ik denk inderdaad wel met Harley Davidson, denk ik. De mensen zijn die echt specifiek daarvoor gaan en die zich ook daar zo aankleden, zeg maar. Een speciale kledingdracht hebben. Bijvoorbeeld heel veel leren pakken gedragen, leren broeken, dat soort dingen allemaal. Maar over het algemeen valt het best wel mee, denk ik. Je kan dan vaak aan je kleren niet zien welke soort motorfiets daar je rijdt. Ja. Nee. Ja, over het algemeen niet.
1: Ja. Nou, daar zeg je maar wat. Je ziet ook genoeg mensen. Je ziet af en toe ook wel eens mensen in de zomer gewoon in een t-shirtje en een spijkerbroek motorfiets rijden. Maar daar moet je niet te licht over denken, denk ik. Hè?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Want ja, sorry.
3: Ja, want een ongeluk zit in een klein hoekje.
1: Ja.
3: Jullie zitten op de grond. En dan kan je wel denken van, nou, ik ga maar een klein stukje rijden. Ik ga even een boodschapje doen. Het is buiten 30, 35 graden. Ik zelf doe het niet. Nee. Mijn zou je dat met motorkleding aan zien rijden.
1: Want even voor de duidelijkheid, je moet er niet te licht over denken. Wat voor motorfiets rij jij?
3: Ik rij zelf op een Honda GL 1800 Goldwing. Dat is een hele grote tourfiets. En als ik met mijn motor weg ga, dan heb ik altijd zelf mijn motorkleding aan. Ja. En dat is ook iets waar je op moet letten als je dus een motor gaat kopen. Zorg er ook voor dat je dus motorkleding koopt. Je moet een helm hebben, dat is sowieso verplicht. Verder is hier in Nederland eigenlijk niks verplicht als kleding die je moet dragen.
1: Want
3: je ziet.
1: Sorry dat ik je onderbreek, maar even om het af te ronden. Want die 1800, dat wil zeggen 1800 cc, hè?
3: Ja, dat is een 1800 cc inderdaad.
1: Om het even in context te zeggen.
3: Dat is best wel een behoorlijke motor.
1: Ik heb een Yaris, Toyota Yaris, waarvan je de tientallen rondfiet reizen. En die heeft 1500 cc. Dus dan hebben de mensen thuis een beetje het idee dat het niet zomaar een motorfietsje is waar je op zit.
3: Nee, dat is een flinke motorfietsje.
1: Geen opgevoerde brommer, dames en heren.
3: Nee.
1: Luisteraars.
3: Nee, dat is zeker. Ja. Maar, ik ga hier alleen maar mee toeren. Ja. Daarom zit ik bij de motorclub om lekker toerritten te maken. En ik ga ook mee op vakantie.
1: Nou.
3: Dus dat is echt een motorfiets om mee op vakantie te kunnen gaan.
1: Nou, we wensen je fijne dagen, want de zomer die eraan zit te komen. Tony, hartstikke bedankt voor je tijd. En prettig weekend. En dat het maar mooi weer voor je mag komen zijn.
3: Ja, dankjewel.
1: Oké.
3: Jullie zijn vast een prettig weekend.
1: Ja, dankjewel.
3: Oké, daar.
1: Hoi.
2: Nou.
1: Ja, motorfiets. Ik schrok er wel van, want ik wist wat hij reed. Dus ik denk, ik ga toch even opzoeken wat nou die dingen zijn. De motor. Dat is echt een joekel van een motor onder die motorfiets.
2: Ja,
1: dus een opgevoerde brommer.
2: Het is een wereld apart.
1: Ja. Nou ja.
2: Hans, we gaan naar de Nederlandse tunes. TV-tunes.
1: Ja, inderdaad. Herinner je Baantje nog? Weet je wat grappig is, Axel? Die boeken van Baantje. Hij is al Kok heette die, geloof ik. Baantje zelf, de man, de auteur. Die is een paar jaar geleden overleden. En de boeken worden geschreven, die nu uitkomen, de nieuwe Baantje-boeken, door Piet Reumer. En laat dat nou ook een zoon zijn van de hoofdspeler van Baantje.
2: Ja.
1: Dus, zeg ik dat nou goed, Piet Reumer?
2: Nou
1: het is maar... in ieder geval, laten we houden dat het de zoon is van Piet Reumer. Maar in ieder geval is hij Circle Smiles van Toots Tielemans van Baantje.

0: melancholieke klanken van Toots Thielemans wordt het tijd om afscheid te nemen van het publiek. Ik wens jullie een heel fijn weekend allemaal. We hadden Alejandro Becerra, de kok van restaurant Mr. Armier uit Oosterhout. Het recept is Engelstalig, maar het is gestoomde kabeljauw met venusschelpen. Bijzonder, dus neem er de moeite voor om het te bestuderen, te vertalen en maar vooral te maken. Hans, we hadden de Nederlandse tv-tunes, waarvan we net nog eentje hoorden. Dank voor deze... Ja, dit thema. Want het was wel,
1: nostalgie.
0: Nostalgie, dan top. We hadden...
1: motorrijden. Eerste,
0: ja, motorrijden. Motorrijden, ja. Ja, wat erbij komt kijken als je een motorfiets koopt. En uiteindelijk hadden wij... natuurlijk, kan dat nog wel? Jazeker. Ned Gonella met Omona. Ja, 44 jaar na dato bescoort hij weer opnieuw zijnzelfde hit.
1: En waar gaan we eindigen, Axel?
0: Ja, met het succesnummer, het grootste succesnummer van het Nederlandse duo Bollant en Bollant. Het is de Oostenrijker Falco, maar Bollant en Bollant hebben het geschreven. De eerste Duitsstalige nummer 1 in Amerika, want het is compleet Duitsstalig.
1: Ah.
0: Rock me Amadeus.
1: Wunderbaar.
0: Yes.
1: Kus.
0: Tot volgende week.
2: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten, moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
5: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Ik was eigenlijk nog niet klaar, want ik was wat plaatjes aan het uitzoeken. Het was een beetje laat vandaag. Heel leuk dat je erbij bent. Ik ben Robert Snijmani hier bij Breda Nu. Tot 1 uur aan jou op rapen. De leukste gouden oude joh. Arjen Speedwagon en Keep On Loving You. Heel veel leuke muziek weer tot 1 uur. Hans Kopier komt voorbij. En uiteraard Ger van Londen met het weerbericht. We gaan terug in de tijd naar de jaren 80. Hier is Cashmere. Goedemiddag.

We zijn begonnen met Cashmere, Love is What I Want. We draaien hem trouwens van singles. Je hoort het duidelijk een tikkering voorbij komen. En zojuist Vulcano's weer anders. En een beetje van dit. En dit kennen we ook nog wel uit de jaren 70. Donna Summer, ze heiden eigenlijk heel veel platen aan elkaar. Dit is Could You Be Magic.

Dance Reaction was dat, een Disco Train. Daarvoor hoorde je Donna Summer en Coochie Bee Magic. Zo meteen de vlucht gaan we aan. We gaan naar 1969. De band van deze maand zijn de Moody Blues. We gaan Question van het vinyl draaien. We gaan terug in de tijd in de jaren 80. Hier is Elton John met Sacrifice.

De Moody Blues in question blijft gewoon een mooi nummer trouwens. Jammer dat je het niet zoveel hoort. Nights in White Satin kennen we allemaal natuurlijk. Nou, misschien dat hij nog voorbij gaat komen. Ik heb trouwens een heel speciale uitvoering gevonden van Yolanda Be Cool. We don't speak Americano. Nou, luister eens goed naar die tekst.

0: Ja, ik vond het wel een geinige versie. Ik denk, pakken we vandaag een keer mee. Ja, toch leuk toch? Nou, ben benieuwd wat het allemaal afgaat bij Oranje. Hey, goedemiddag Ger.
1: Goedemiddag, dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger Verbonden. Dit weekend is het in Breda een mix van zon en wolken. Overdag zijn de temperaturen rond de 17 tot 19 graden. Er staat een matige westenwind. En zoals er nu voor staat, blijven dit weekend ook zo goed als droog. De nachttemperaturen zijn rond de 12 graden. Aankomende week in Breda, zomerse temperaturen met een oranje zonnetje. Tot zover het weekend weerbericht op Breda nu.
0: Ja, dankjewel Ger. Ik ben een beetje klaar met die kou en die nattigheid eigenlijk. Want het is echt koud. Ik heb gisteren een trui aangehad, joh. We gaan de Smartlap voor vandaag draaien. Dat is Ivo Franklin. Een plaatje uit de jaren 80. Hier is Eenzaamheid.

Lijkt Gerard Joling wel, joh. Tenzij en Donna hoorde je op de radio en daarvoor hoorde je Ivo Franklin. We draaiden van het singles. Jij kwam niet helemaal ongeschonden over, maar er zat een bobbeltje op de plaat. Ja, wij krijgen er dan ook niet meer uit, hoor. Ik vond het leuk om te draaien en te delen weer. Dat kennen we trouwens van Air Supply, Lost in Love. En deze is zeker zo mooi. De plaat van Demis Roussos.

0: Swiss Garden en Lemon Tree hier op bij Breda Nu. En ja, Hans, trouwens lang geleden er was,
1: een hè? Hele goedemiddag, Robert. Het is alweer even geleden. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen in Typisch Hans tussen 1 en 4 uur? Onder andere in het laatste uur gaan we terug naar de jaren 80 met de top 10 en draaien we de nummers 1, 2 en 3 helemaal non-stop. In het tweede uur een live-uitvoering natuurlijk van een plaat uit de 70s, 80s of 90s. En natuurlijk de straatvraag. En in het eerste uur ook een straatvraag. Altijd leuk om naar te luisteren wat mensen ervan vinden. En de 12-inch uitvoering van een plaat. En welke dat is, kan ik je alvast vertellen. Deze keer hebben we gekozen voor Nick Kershaw en The Riddle. En zometeen beginnen we met Diana Ross.
0: Oh, gezellig. Ik ga hem in ieder geval niet draaien dan zometeen, hè? Hans, bedankt. We gaan weer luisteren zometeen naar jou uiteraard. Het weer werkt niet mee, maar misschien dat dit een beetje helpt. Het gaat trouwens wel goed worden, hè? Rick Jara, hier is Fama Samarap.

Ja, we hebben een collega die draait allemaal Franse muziek hier op de zender. En ik kreeg laatst een mailtje van je draait weinig Franse muziek nou, bij deze dan. Hoewel zijn Franse muziek is iets anders van kwaliteit. Zoals je weet wat ik bedoel. Lenny Cool was dat, tevoren Riquiera, Famos a la Playa. We gaan naar de jaren 80 en dat doen we met Dionne Warwick. En de titel van dat dingetje heet Heartbreaker, ja.

zijn Duits was ook niet helemaal optimaal in deze plaat, hoor. Elvis Presley en Wooden Heart hier bij Breda Nu. Dat was het weer voor vandaag, voor de 13e juni 2026. Zometeen heel veel plezier met Hans Kopier. En wij spreken af. Tot volgende week.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteert het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs rijden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
7: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

lekker begin van deze zaterdagmiddag inderdaad. Muziek van Diana Ross en Chain Reaction uit 1985 alweer. Robert, bedankt natuurlijk voor het afgelopen uur. Succesnummers en het was weer gezellig. Wij zijn er weer tot 4 uur. En wat gaan wij allemaal doen? In het eerste uur hebben we onder andere de 12-inch uitvoering. En we hebben de straatvraag natuurlijk. Dat mogen we nooit vergeten. En de tweede plaat, altijd Nederlandstalig.

Blijf toch even in die mooie platen van Falco. Je had Der Commissar en onder andere deze natuurlijk Ginny uit 1985. Geschreven door de Nederlandse broertjes Bolland en Bolland was dat inderdaad. En dat heette Ginny. En daarvoor Guus Meeuwis uit 1997. En verliefd zijn is veel leuker. En dat is natuurlijk zo. Deze plaat komt uit 1980. En na deze plaat is het tijd voor de straatvraag. Maar eerst Freddy Aguilar. En dat mooie Anak.

0: mooie plaat uit de 80's, 1980, met Freddy Aguilar en dat mooie Anak. Inmiddels is het wel de hoogste tijd voor...
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij van het typisch geklaag over het weer?
2: Ja, ik vind dat mensen daar wel een beetje gelijk in hebben. Hier staat er ook alleen, hè? We hebben de hele tijd in de schaduw gelopen.
3: Ja, voor mij hoeft dat niet. Ja... Je kan ook gewoon lekker binnen blijven, denk ik dan.
4: Ja, je kunt altijd over het weer klagen. Dus ja, ik heb er verder niks mee. Het komt zoals het komt. En daar verhoud je je toe.
5: Ik snap het wel. Ik vind te warm weer. Dat vind ik zelf ook niet heel fijn. Ik ben meer van 20, 25 graden. Maar het is ook wel fijn na al die regenbuien in Nederland.
6: Ja, ik snap het wel. Maar ik vind wel, in Nederland is het zo afschuwelijk weer het hele jaar rond. Dat als het een paar keer even lekker de zon schijnt, dat ook wel mag. En ik geniet er ook wel van. Lekker met vriendinnen buiten, lekker genieten, drankje doen. Mag ook wel.
7: Wij zeuren niet over het weer. Nee, nee, je kunt schaduw opzoeken of mensen hebben airco. En wij genieten nu wel een beetje van de zon.
8: Hoe meer je klaagt, hoe warmer dat het wordt. Dus gewoon ondergaan, doe niet te moeilijk. Ga een drankje drinken en dan komt het helemaal goed.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

14 toen die uitkwam. In 1982, June Lodge en Prince Mohammed and Someone Loves You Honey. Hier op Breda Nieuw Radio en de Voor de Bellamy Brothers. And If I Said You Had a Beautiful Body uit 1979. Het is tijd voor de remix of 12 inch van deze week.

De 12 inch van vandaag lag in handen van niemand minder dan Nico Show and the Riddle. De excellent version uit 1984 alweer. En wat gaat dan de tijd toch snel, zeg? Oh, is dat zo?

0: Deze plaat is twee keer uitgebracht. Eén keer alleen door Zucchero Fornisciare en één keer samen met Paul Jong en Unsenza Madonna uit 1991 alweer. Wat gaat de tijd dan toch snel? En daarvoor inderdaad Nick Kershaw en de 12-inch version van The Riddle. Straks in de tweede uur hebben we nog een live uitvoering en ook nog een straatvraag natuurlijk.
1: Typisch Hans.
0: Even lekker terug in de tijd. 1976. Hier is Julio Iglesias.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: even lekker terug in de tijd. 1998, Share What I Believe. En daarvoor uit 1976, Querio. Oftewel Julio Iglesias. En de man is inmiddels veranderd in een seksschandaal. Hij zou zijn huishoudster hebben misbruikt. Maar ja, als we daarom Julio niet kunnen draaien, dan kunnen we beter de stekker uit de radio trekken. Want dan kunnen we denk ik geen één plaat meer draaien. Want er gebeurt overal wel eens wat, laat ik het zo zeggen. Ja. En van 1995 gaan we terug naar 1995. Ja, nee, van 1998 gaan we naar 1995. Hier is The Boyz II Men en Mariah Carey.
1: Sometimes

We gingen terug in de tijd naar 1977 met Smokey en Lay Back in the Arms of Someone. En dat was gelijk de één na laatste plaat voor dit eerste uur alweer. Wat is het omgevlogen? Niet normaal. Niet getreurd. We hebben nog 2 uur te gaan met de allerlekkerste platen uit de jaren 87 en 90. We gaan op naar de commercials, nieuws, verkeersinformatie en daarna zijn we er weer. En dit is Kylie.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met radio nieuws op Breda Nu. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
13: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

Heerlijk begin natuurlijk van het tweede uur met John Segada uit 1992 alweer en Just Another Day. En deze plaat heb ik een paar weken geleden ook nog een keertje gedraaid in het Spaans, als ik mij niet vergis. Dat is een aantal weken geleden alweer natuurlijk hier bij Breda Nu. En zoals je weet, de tweede plaat is altijd een Nederlandstalig. Wat gaan we in dit uur nog meer doen? We hebben straks nog een straatvraag en we hebben een live uitvoering van een plaat. En deze keer hebben we gekozen voor Kim Carnes. En welke dat het is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst, zoals je van ons gewend bent, Nederlandstalig als tweede plaat. Het Goede Doel uit 1986. Hier is

Je zou haast denken dat het om een liefdesrelatie gaat, maar dat is niet zo. Het ware verhaal achter deze plaat is, namelijk ze waren toen al gestopt met optreden, maar ze kregen toch wel weer hen mee om te gaan optreden. Vandaar dat ze dit nummer schreven, alles geprobeerd om jou maar te vergeten. En dat ging over de fans die ze zo misten en ze weer gingen optreden. Henk en Henk, oftewel Het Goede Doel uit 1986 en alles geprobeerd hier op Brede Nu Radio. Zomer 2026 en in de zomer hoort ook lekkere muziek natuurlijk. Mr. Jimmy Cliff en Treat the Yacht Right uit 1983.

0: go. Where the music take me. 1976, Jimmy James en de Vagabonds draaiden we hier op Breda Nu Radio. En daarvoor hoorde je Jimmy Cliff en Treat the Youth Right.
1: De straatvraag van deze week is...
0: De straatvraag is, wat is het slechtste idee voor een eerste date?
2: Het meest leuke. Ik zou het begon niet weten.
3: Film.
4: En waarom?
3: Dan kan je niet kletsen.
5: Een voetbalcafé. Dat je daar gewoon sport aan het kijken bent en aan het drinken bent. En dat het je eerste date is.
6: Pretpark of zo, denk ik. Ja.
4: En waarom?
6: Ja, gewoon dan moet je een hele dag per se en veel geld.
3: De koepel. Ik noem maar iets.
4: En waarom de koepel?
7: Ja, dat is voorheen een gevangenis, dus het lijkt me niet ideaal.
8: Dan hoef je ook niks tegen elkaar te zeggen, dat is lekker makkelijk, hè? Zoek je een film uit en klaar.

praatvraag. En wat is het slechtste idee voor een eerste date? Nou, ik heb het er even hierover gehad. En het slechtste wat je kunt doen is samen naar de McDonald's gaan, denk ik. Dat is wel heel goede koop eigenlijk. De Spin Doctors en Two Princes uit 1991. En de straatvraag is er weer volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde brugarie. Daar nu, wou ik zeggen. En dat is dan zo ook. Nee. Wat gaan we doen? We gaan echt niet nog een keer. Eén keertje is meer als genoeg, dacht ik zo. Ja, dit is beter. Even een rustig nummer tussendoor. Zometeen de live-uitvoering. Maar eerst nog eventjes muziek van George Michael uit 1984. En dat mooie Careless Whisper.

0: blijft natuurlijk nog steeds een verschrikkelijk mooie plaat. George Michael, helaas niet meer onder ons. En het nummer uit 1984. De nummer 1 het Careless Whispers en daarvoor de Spin Doctors en Two Princes. Inmiddels is het wel geworden voor... Ja. Doen we het nog?
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer

draaiden er weer twee achter elkaar op deze zaterdagmiddag. Als eerste hoorde je natuurlijk de live uitvoering van Kim Carnes en Better Davis Eyes. En dit was Michael Jackson. Met een hit uit 1996 en They Don't Really Care About Us. Hier allemaal op Breda Nu Radio. En over terug in de tijd, wat denk je van 1976? Muziek van The Real Thing en Can't Get By Without You. En daarna muziek van Tavares en Don't Take Away The Music. Allebei uit 1976. Dit is Breda Nu Radio. Met de allerlekkerste gouden ouwe iedere zaterdagmiddag.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Twee Golden Oldies uit 1976. The Real Thing en muziek van Tavares hier op Breda Nu Radio. Wat gaan we straks doen in het laatste uur? Dan gaan we de top 10 behandelen en gaan we terug naar de jaren 80. Welk jaar? Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

een van die grote hits van Dodo natuurlijk uit 1988. En Pamela, het tweede uur zit er alweer op. Ja, kan er ook niks aan doen. Het gaat natuurlijk ontzettend snel, het uur. Zometeen zijn we nog een uurtje bij je terug. En dan de top 10 gaan we behandelen van 1984. En we gaan terug naar week nummer 8. Het WK-voetbal is inmiddels weer begonnen. En dan moet ik altijd denken aan deze plaat. Tot zometeen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs rijden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

1996 alweer. Celine Dion. And it's all coming back to me now. Ja, we zijn de 90's. Hebben we erbij gepakt sinds 3 weken. En het gaat heerlijk, moet ik zeggen. Welkom bij het laatste uur. Wat gaan we in dit uur doen? We gaan de top 10 behandelen van 1984. Welke week? Dat vertel ik je zo meteen. Maar eerst gaan we even lekker een ritje met de trein maken. Zitten we allemaal?

0: 1981 alweer. ABBA met dat mooie One of Us. Daarvoor de tweede plaat, Nederlandstalig natuurlijk. Guus Meeuwis en Vagant. En Per Spoor, Kedekedeng uit 1996. Ik moet wel zeggen, vroeger hadden wij hier een andere tekst op.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Typisch Hans. You know.

0: ooit speelde ze in een van de series. Was het nou Dallas of Dynasty? Ik weet het niet zeker meer. Audrey Landers en Manuel Goodbye in 1983. En de voordeur New Seekers uit 1972 met Back, Steel or Borrow. Nou ja, het kan allemaal natuurlijk. Zometeen gaan we de top 3 natuurlijk helemaal draaien en de top 10 behandelen. Maar dat doen we over 2 platen.
1: Ja, 2 platen.
0: Maar eerst nog even muziek uit 1983. Hier is Billy Joel live.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: van niemand minder als Elvis, UB40 en I Can't Help Falling in Love with You. En dat allemaal op deze zaterdagmiddag. We gaan de top 10 behandelen en we gaan terug naar het jaar 1984, week nummer 8. Hoe zag dat er allemaal uit? Nou, dat gaan we nu allemaal voor je behandelen. Op nummer 10, komend van 3, Tom Robinson en Listen to the Radio. Best een mooie plaat trouwens. 5 weken stond hij erin. 4 weken stonden ze erin. 11 naar nummer 9, Masquerade en The Guardian Angel. Clint Eastwood en General Saint gingen van 19 naar nummer 8 in de tweede week met Stop That Train, I Wanna Get Out. En Pat Benatar met Love is a Battlefield ging van 13 naar nummer 7 in de derde week. Nummer 6 bleef nummer 6 in de vijfde week. Chic met You Are Beautiful. En Frankie Goes to Hollywood ging van 9 naar nummer 5 in de vierde week met Relax, Don't Do It. Dan vinden we een Nederlandse productie op nummer 4. De Frank Broeijengroep en Zwart-Wit, het waargebeurde verhaal in de vijfde week. Dat betekent dat we toe zijn aan de top 3 die we helemaal voor jou gaan draaien. Hier zijn de nummers 3, 2 en 1.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

dat was hem dan voor deze week. De top 3 van 1984, week nummer 8. Op nummer 3, komend van 10 in de derde week, The Golden Earring en When the Lady Smiles. Van 1 naar nummer 2 in de zevende week, Paul Young met Love of the Coming People. En al die jonge meiden waren toen helemaal stapelgek op hem. Dat kan ik me nog wel goed herinneren. En van 2 naar nummer 1 in de vierde week, Queen. En dat heette Radio Gaga. En dat was het voor deze week. Wat het volgende week is, blijf lekker luisteren.

1994 van Dikhout en Stil in mij was de ene laatste plaat voor deze week natuurlijk. 13 juni alweer in het jaar 2026. Blijf lekker luisteren naar Breda Nu vanavond onder andere tussen 8 en 11 uur. HWTNS, oftewel het Wordt Toch Niks Show Show met Marco en ik weet niet wie er allemaal bij zitten. Damien en het hele zoortje compleet vanavond dus tussen 8 en 11. Ik ben er weer volgende week even na 1 tot 4 uur. En dit is mijn laatste plaat. We gaan terug naar 1976 als laatste plaat met Show Waddy Waddy. Nou, wat hadden ze leuke hits in die tijd. Under the Moon of Love. Ik wens je nog een fijn weekend en een fijne werkweek. Tot volgende week.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En één wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs rijden met 5 minuten vertraging. En één wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: na sua cara.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot 1 nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat 2 grote linkse partijen volledig opgaan in 1 organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Even file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. We'll

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Yeah.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: supermarkten.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukten vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3de slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers stortten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: Hallo, ga geen beweer.

0: Het is zaterdag 13 juni 2026. Leuk dat je erbij bent. 8 minuten over 8. En het is tijd voor een nieuwe editie van Houwe TNS. Vanaf een beetje een uitgeklede editie. Hoezo dat dan, Marco? Nou, eigenlijk heel simpel. Geen Damien? Nee, die zit ergens in...
1: Duitsland overhuis.
0: Nina, die kon ook niet. Die zit ergens in Helmond. Alexander zit op een boot in Middelburg. En nou ja, verder is er eigenlijk... we hebben een nieuwslezer, die zit een hokje verderop. En daar houdt er net mee op. Maar we hebben ook vanavond wel live muziek. Dat is er dan weer wel. En hele leuke live muziek ook. Want vanavond is de gast in de show... niemand minder dan Francesco Daniel. Nou, daar heb ik heel veel zin in. Hij gaat zo meteen ook aanschuiven. En lult ook lekker een beetje mee gedurende de show. Dat wordt één groot feest, denk ik. En hij is lekker te gast ook tot 11 uur. In het programma. Heeft alleen één geluk. Dat geluk heb ik hem nog niet kunnen uitleggen, maar dat doen we straks gewoon even als we even met hem praten. Dat lijkt me op zich wel leuk. Want die zal echt, ja, weet je, hij is echt een geluksvogel. Ja, en als je goed nadenkt, weet jij alvast waarom, hè? Denk ik, ja. Heeft met een spelletje te maken, zoiets, ja. Zou ik ook blij mee zijn als ik dat niet hoef te spelen. En verrassing vanavond, hoeft dat niet. Tot een 11 uur is het de Het Wordt Toch Niet Show.

0: Wat mooie liedjes dit eigenlijk. Aaron Blommaert samen met Zoë Livaar. Je hoorde Tranen van Goud. Ik kijk even naar Francesco Daniel vanavond te gast in de show. Goedenavond, laten we daar even mee beginnen.
1: Goedenavond.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou heel graag gedaan uiteraard. Hey, je bent net weer soundchecken. Ging het een beetje goed?
1: Ja, het soundchecken ging heel erg goed. Dus dat geluid komt echt heel goed uit. En ik heb goed advies gekregen van de geluidstechnici voor de toekomstige shows qua One Man Band shows.
0: Oh.
1: Dat is alleen maar fijn.
0: Oh, geeft hij je weer advies, ongevraagd?
1: Nee, maar nu is het wel handig. Want kijk, ik kan wel wat dingen bedenken. En ja, in je hoofd moet het wel, klinkt het wel top. Maar ja, als het naar buiten gaat, dan is de grote
0: vraag.
1: Klinkt
0: het dan daar ook heb je ook zo wel, goed? Ja, daar heb je ook wel weer een punt natuurlijk.
1: Dus je wilde, en ik heb grote festivals deze zomer. Dus dan wil je gewoon...
0: Gaan we het straks allemaal over hebben.
1: Ja, dan moet je gewoon goed klinken. Ja,
0: daar heb je een punt inderdaad. Ja. Nee, prima. Zometeen praten we uiteraard uitgebreid verder. Ik wil alles van je weten. Ik wil weten waar je vandaan komt. Nou ja, dat weet je zelf ook. maar je snapt wat ik bedoel.
1: Gaan we allemaal
0: straks over hebben.
1: Gezellig.
0: Heb je er zin in vanavond?
1: Ja, ik heb heel veel zin in. Ik heb er uitgekeken.
0: Nou, dat is helemaal mooi. Ja, wij ook hoor.
1: Nou, mooi.
0: Dus vertellen. En we draaien straks ook nog je nieuwe single.
1: Oh.
0: Dus, maar god, het wordt echt een
1: grote gezelligheid.
0: Eerst even aandacht voor Chapel Rome.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Come here.

Nicky Romero en All Night Long hoort je hier bij Brede Nu in HWTNS. Zometeen komt er een brede update aan. Een verse brede update onderweg voor je om half ongeveer. Eerst nog even tijd voor een dame die binnenkort in de Ancienne Belgique staat. Dat is in Brussel een hele grote zaal. Dan gaat ze de grote zaal vullen, om precies te zijn. En een paar dagen later staat ze hier in Nederland in Paradiso. In de kleine zaal dat wel, maar het is een start, hè? Voor de enige echte Alice May. Vorig jaar stond ze op Breda Barst. Vorig jaar was ze ook hier bij Breda Nu in de studio. En ze wordt steeds een beetje beter. Dit is een geweldige plaat die ze gecoverd heeft. Dat is nog het mooiste van het hele verhaal. Van de Airborne Toxic Event is het origineel. En de versie van Alice May is echt een stukje mooier. Sometime Around Midnight. Je hoort hem bij Breda.

0: Ach, wat blijft dit toch mooi. Sometime around midnight. Je hoorde Alice May. En ja, inderdaad, een live uitvoering. Want ze deed dit voor een Belgisch tv-programma. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik blijf dit mooi vinden hoor, op de een of andere manier. Goed, eens even kijken. Inmiddels is het toch wel, precies 8:30. Dat is heel scherp van ons. En dan is het tijd voor een kakelverse brede update. Dus even kijken of die klaar zit in zijn nieuwsleeshokje. Ik denk het wel hoor. Maarten van Riel.
1: In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen.
0: Nou, dat is lang genoeg, zou je zeggen.
1: De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden.
0: Dat is een goed idee. Hè?
1: Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds.
0: Nou, dat lijkt me op zich wel een hele goeie, want dat is heel belangrijk. Laten we heel eerlijk daarin zijn. Dat onderzoek dat moet gewoon plaatsvinden. Dus kijken naar het weer. En het weer dat komt natuurlijk zoals altijd van Weerplaza. Het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Maar ook in de rest van het land is een enkele bui niet uitgesloten. De minima die komen uit op 10 tot 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden. Daarbij ontstaan ook stapelwolken die regionaal uitgroeien tot enkele buien. Het wordt in de middag 16 graden in het westen tot 18 graden in het oosten. De westen tot noordwestenwind is dan meest matig boven land. Maar aan de kust staat een vrij krachtige wind. Het verkeer van de ANWB. Nou, eigenlijk is het heel simpel. De enige twee die in de buurt zijn, dat zijn de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Helgelsplein zijn wegwerkzaamheden. Daardoor is de weg daar dicht. En datzelfde geldt voor de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Zonzeel en Waspik zijn de wegwerkzaamheden en daardoor is de weg ook daar helemaal dicht. Kijken we even op het spoor. Even kijken. Ja. En dan zien we dat er van en naar Rotterdam het hele weekend geen treinen rijden. En dat heeft ook weer te maken met werkzaamheden. Maarten, jij zit nog in het hokje. Dus als jij nog even voor mij wil afsluiten, ben ik helemaal blij.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heeft dit toch een lekker liedje zeggen. These Days van de Foo Fighters. Volgende week zijn ze in Nederland. Volgende week zondag treden ze op, namelijk op Pinkpop Slotact. Oh, dat wist jij niet, zie ik aan je.
1: Nee, dat is een verrassing.
0: Ja, volgende week zondag komen ze gewoon naar Nederland toe.
1: Wat gek.
0: Ja, ik vind het zo'n te gekke band.
1: Nee, is het ook. Een geweldige band.
0: Ja, nou ja, eerst even maar even je voorstellen. Francesco, Daniel, van harte welkom andermaal.
1: Dankjewel.
0: Vertel eens, wat is jouw favoriete band dan?
1: Oh, nou ja, dan moet je me niet haten als ik zeg Nickelback.
0: Nee, ja, ieder zijn smaak. Je weet hoe ze aan de naam gekomen zijn.
1: Nee, precies, ja, Nickelback, ja. Nee, Nickelback is een van mijn favoriete bands. En ik kan de Foo Fighters ook zeker waarderen. Ik speel ook heel graag Everlong. Een van de mooiste nummers
0: die zo mooi goed
1: geschreven heeft.
0: Is jou, trouwens, is jou eens een keer opgevallen? En dan moet je voor de gein even eerlijk zijn of dat zo is.
1: Oh god.
0: Als je de videoclip ziet van Learn to Fly.
1: Ja.
0: Dan hoor je op de achtergrond een of ander muziekje, zeg maar. De videoclip was gezien van Learn to Fly met dat vliegtuig?
1: Ja.
0: Wat voor muziekje hoor je dan?
1: Everlong?
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Ja, is dit net opgevallen?
1: Nee.
0: Ik ga het er gelijk bij zoeken. Want dit is
1: wel heel interessant.
0: Ja,
1: dit had ik nooit gehoord.
0: Dit is echt serieus, maar jij gaat hier heel hard om lachen, denk ik.
1: Nou, dat ben ik wel heel benieuwd naar.
0: Want je moet echt goed luisteren, maar het is oprecht Learn to Fly.
1: Oké. Okay.
0: En de videoclip dan, zeg maar.
1: Yeah.
0: En het stukje wat je hoort, en moet je maar goed opletten, is oprecht. Het is dit stukje.

0: toch?
1: Het is oprecht, dat hebben ze inderdaad ervan gemaakt.
2: Al briljant.
1: Ja, dus ja, dat even te zijn. Nou, weer wat geleerd.
3: Ja, toch? Ja, we leren wat.
1: Ja, nou, ja, dat is het
3: in
1: wel.
3: Breda.
1: Hey, muzikaal gezien, ik bedoel, Nickelback is één ding, maar waar kom jij muzikaal gezien vandaan?
2: Muzikaal gezien vandaan? Ja, eigenlijk via de akoestische rockkant. Mm-hmm. Dat is, zo is mijn reis begonnen. Mijn eerste concert was Bryan Adams in Ahoy Rotterdam. En dat was al heel erg te gek. Maar echt het punt dat ik wist dat ik singer-songwriter wilde worden, was het tweede concert van Bryan Adams. Dat was in de Doelen in Rotterdam.
1: Ja?
2: En dat heette, de show heette Bare Bones. En dat was een pianist. En Bryan Adams akoestisch, gitaar, piano, that's it. Maar op het moment dat hij opkomt, weet ik nog, ik zat op het balkon. Hij komt op. Hij doet Run to You. En iedereen wordt wild. Iedereen wordt wild. En oh, toen ik dat zag, hoe één persoon de Doelen wist te veroveren, dacht ik, ja, wat hij kan, dat wil ik ook.
1: Ja, en zo ben je begonnen eigenlijk.
2: Zo ben ik begonnen.
1: En inmiddels wel uitgegroeid tot een duizendpoten in dit genre, zeg maar, wat je doet. Want je hebt niet alleen de muziek die je doet. Ik wil het over echt alles hebben wat je doet. Want je hebt ook nog een popquiz die je maakt.
2: Ja.
1: En dat vind ik bijzonder interessant. Dus ik wil graag straks daar ook van alles over weten.
2: Ja. Wil alles over vertellen, hoor.
1: Ja, dat was ik al bang voor. Nee, want dat gaat ook echt serieus door heel de regio heen.
2: Ja, nee, nou niet zozeer door de regio, maar ook echt door het land. Ja. Het is echt wel een uit de hand gelopen project geworden, ja. Maar ontzettend leuk.
1: Onlangs kwam ik bij Theater Het Kruispunt, als in Barendrecht. Ja. Daar had ik een uitzending rondom de Roperen. Mm-hmm. En daar zag ik opeens allemaal flyers liggen van Francesco Daniel. Die gaat hier de FD popquiz doen, akoestiek popquiz.
2: Klopt.
1: Ja, dat is toch geweldig.
2: Ja, en het mooiste was, het was de eerste keer daar in het Kruispunt. En het was uitverkocht. Ik kan het niet geloven. Want ik ben
1: en dat is toch best een leuk zaaltje, kan ik je vertellen.
2: Ja, want het was ongelooflijk. Want het was de eerste keer dat de FD Acoustic Popquiz daar was. In Barendrecht. Dus dat mensen al meteen zo enthousiast waren. Ja, ik voelde me enorm dankbaar. Dat zo
1: dat snap
2: was.
1: Ik, ja.
2: En de mensen waren ook vanaf de eerste noot dat ik speelde ook echt laaiend enthousiast. En dat is niet om op te scheppen, maar ze hadden er meteen heel veel zin in.
1: Nou weet je, laten we gelijk dit onderwerp gelijk maar even bij de woorden pakken dan. Want wat houdt dat in, die akoestiek popquiz?
2: De FD Acoustic Popquiz is een pubquiz, maar dan anders. Dus alleen live muziek hoor je dan. Mm-hmm. En dus alles wat je hoort, de gitaar en strot, daar moeten mensen het mee doen. Dus
1: maar verbouw je ook nog dingen dan helemaal, of niet?
2: Ja,
1: dus,
2: okay. Ja, dus ook met mijn pedalboard onder andere. Dus wat ik dan doe, bijvoorbeeld, je hebt twee versies, zeker voor bedrijven, zeg maar. Dus je hebt de kampvuurversie, want ik doe heel veel pubquizzen voor Landgoed Villa in Bergse Hoek.
1: Ja.
2: Een prachtige eilanden waar bij heel veel bedrijven hun feesten komen doen. En dan zit er een ronde bij met Maak de Zin Af. Dus dan heb je teams. En dan moet één team het liedje compleet zien te maken. Dus je zet één.
1: Oh, grappig.
2: En dan speel je. En dan stop je abrupt. En dan hoop je dat het team in kwestie de goede zinnen kunnen zingen.
1: Maar pak je dan echt bewust bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, een wat moeilijkere track? Of doe je ook gewoon echt een beetje, kijk je een beetje het niveau?
2: Ik wil wel uitdagen.
1: Ja.
2: Want de FD Acoustic Popquiz is eigenlijk meer dan een pubquiz. Het moet uitdaging zijn. Mm-hmm. Moet echt een pubquiz element zitten. Het gevoel dat je naar live muziek zit te luisteren. Een entertainment, cabaret. En ook een beetje het theatergevoel. Dat het echt een show is wat meer is dan een pubquiz. Het is gewoon een leuk avondje uit met je familie of vrienden.
1: Oh, wat grappig, joh.
2: En dan, en dan met de trivia ronde leer je misschien ook nog wat. En,
1: nou, je hebt er nu weer eentje bij, hè, voor je vragenlijstje.
2: Ja, nee, dat is een goeie. Dus alleen maar blij dat het zo gaat. En vooral heel veel bedrijven sluiten zich aan. En ook wel grote bedrijven die voor wie ik mag spelen. Dus dat is ook wel eervol.
1: Maar dat maakt het ook wel heel eervol, denk ik.
2: Ja, absoluut.
1: Kan je er nou inmiddels, hoef je niet per se antwoord op te geven, als je niet wil. Maar kan je er nou inmiddels van leven van de muziek?
2: Ja.
1: Dat is wel lekker, toch?
2: Ja, nee. Ik sinds 2024 heb ik de gok gewaagd, de sprong genomen om helemaal voor mijzelf te gaan.
1: Ja.
2: En toen ben ik vanaf augustus tot met december heb ik me echt gewerkt.
1: Ja, uiteraard
2: gewerkt. Ja, om een basis te leggen. Om zoveel mogelijk optredens te doen. Om mijn visitekaartje af te leveren overal. En sinds 2025, dan komt het echt wel fijn. Dus dan kan ik bij heel veel partijen.

0: terecht. Plus dat ook nieuwe partijen ook weer zich aansluiten. En ook veel voor festivals. Dus,
1: nou moet ik wel bij zeggen, ik weet wie je manager is. Mm. En daar heb je natuurlijk wel een hele, hele goede aan.
0: Ja, Petra Ronde van P&D Art and Artist. Daar ben ik haar zo ongelooflijk dankbaar voor. En, we zijn een goed team.
1: Ja,
0: absoluut.
1: En dat is wel heel fijn als je iemand achter je hebt staan die het ook een beetje wil verkopen, zeg maar, tussen haakjes. Ja. En daarnaast, je komt ook met enige regelmaat, doe je dingetjes op de tv. Want je hebt wel wat dingetjes meegedaan inmiddels ook.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Ja. Ja. Noem eens een aantal dingen waar mensen je zouden kunnen hebben gezien.
0: 2020. Heb ik meegedaan aan het SBS6-programma We Want More.
1: Ja.
0: Daar was Joost Wander ook te zien. En daar heb ik de halve finale bereikt.
1: Ja, dus, dat is ook niet heel slecht, hè?
0: Nee, dat was echt wel goed.
1: Was dat boven verwachting? Of?
0: Ja. Nee, want de eerste ronde, dan speelde ik Heroes van David Bowie. En dan zie je opeens een jurypanel met mensen die je alleen maar op de televisie hebt gezien. Dat is best wel spannend. En dan ook een grote tribune met mensen van,
1: nou zeg je, ik speel de Heroes van David Bowie.
0: Ja.
1: Is dat, je zegt net, ik ben Nickelback, daar kom ik een beetje vandaan. Mm. Is David Bowie ook een voorbeeld voor je?
0: Nou, de liedjes voornamelijk. Mm-hmm. Dus,
1: de manier van schrijven en zo.
0: Ja, nee, want bijvoorbeeld Heroes toen destijds bij We Want More. En dan kwam ik eerlijk vooruit, heb ik opgedragen aan mijn moeder.
1: Mm-hmm.
0: Want zij is mijn hero eigenlijk. Dus ik vond de tekst wel heel erg toepasselijk.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja.
0: Dus, en bij de halve finale heb ik With or Without You gedaan.
1: De YouTube. Van YouTube. Er zijn meerdere versies van.
0: Ja, YouTube.
1: Dat is ook wel een hele goeie.
0: Ja, nee. Dus,
1: maar welke van die twee, even, dat zijn dan wel koffers natuurlijk. Maar welke van die twee vind je nou het moeilijkste? Als je dan iets moet kiezen?
0: Heroes, denk ik.
1: Ja, wat is er anders aan Heroes dan aan With or Without You? Ja,
0: nou ja, Heroes,
1: behalve de tekst. Maar.
0: De tekst van Heroes, dat je wil mensen overtuigen dat iedereen een held is.
1: Mm-hmm.
0: Je wil de boodschap overdragen, want David Bowie heeft niet voor niets die tekst geschreven. Dus ik vind wel met covers, als je een cover doet, doe het dan goed.
1: Ja, wat ik net draaide, toen was je aan het soundcheck, was je even met iets in de soundcheck bezig, draaide er net Alice May met Sometime Around Midnight. Daar is het origineel van de Airborne Toxic Event, maar als je die van Alice May hoort, die overtuigt veel malen beter dan die van het origineel, zeg maar.
0: Ja.
1: Is dat lastig om dat gevoel erin te leggen?
0: Nou, ik probeer altijd een stukje van mezelf in de covers neer te leggen.
1: Oké, okay. Hoe doe je zoiets?
0: Nou ja, zoals ik al zei, in Heroes, ja, ze was mijn moeder centraal. En maar ook,
1: visualiseer je die dan voor je om dat gevoel te kunnen krijgen?
0: Ja, nee, absoluut. Okay. Maar ook, en ook naast mijn moeder, als ik het speel, dan wil ik echt mensen het gevoel geven dat ze er te doen. En dat is een beetje mijn boodschap van het bedrijfje. Maar wat ik echt wel denk, ook al doe ik die pubquiz, ook al doe ik een single-songwriter gig of een one-man band gig, musicals, dan wil ik mensen het gevoel geven dat ze gezien zijn en dat ze er toe doen. En dat het oké is om bijvoorbeeld een innerlijke kind los te laten. Zeker met Heroes is dat ook zeker het geval.
1: Wat mooi. Ik vind dat mooi klinken sowieso.
0: Ja,
1: vanavond ga je lekker spelen voor ons ook.
0: Ja.
1: Je gaat ieder uur even twee nummertjes doen, hebben we afgesproken.
0: Yes.
1: En één nummer draaien we ook van je nog gewoon los. Vanwege het hele simpele feit dat die live wat lastig is om te doen, begrijp ik.
0: Het is mijn nieuwe single, Loving When Dreaming.
1: Die wil regelmatig draaien overigens.
0: Ja, dankjewel. Nee, als mensen het horen voor het eerst nu vanavond, dan zullen ze snappen,
1: Ja. En het mooie is, dat heb je al verteld, al eens een keer ergens anders verteld. Ik weet waar die over gaat, maar daar hebben we het straks over. Ja. Want ik ben ook benieuwd.
0: We hebben zoveel te vertellen.
1: Ja, joh, dit is gewoon alleen maar leuk dit.
0: Voor je het weten zelf, joh.
1: Ja, maar het is al bijna 9 uur, dat is wat anders. Nog 10 minuutjes, dan is het 9 uur. Zullen we gewoon alvast iets live gaan doen?
0: Ja.
1: Vind je dat een leuk idee?
0: Ja, wat gaan we doen?
1: Wat jij wil. Het is jouw feestje natuurlijk.
0: Nou, ik kan spelen als je wil.
1: Ja, graag.
0: Ja, dit gaat nu heen.
1: Dan als je Dave even achtervolgt, die is de achtervolging wel gewend in dit geval. Dave is namelijk onze geluidstechnicus, mocht je niet weten over wie we het hebben. Dave is eigenlijk standaard bij ons de man die de audio altijd regelt. En die doet dat op fenomenale wijze. Dat kan ik geruststellen. Ondertussen zie ik op afstand eventjes dat Francesco Daniel alles aan het inprikken is. En dat moet dan goed gaan komen. Hij staat zo goed als klaar. Koptelefoon gaat op. Ja, dat is allemaal natuurlijk wel even nodig. Dat lijkt me logisch. Ik check heel even of dat hij zover is. Ben je zover?
2: Ik ben zover.
1: Nou, mooi. Dan gaan we luisteren naar Francesco Daniel live.

0: Francesco Daniel hoort hier live en je hoort er nog een van hem.
1: Oh, tweede nummer gelijk. Oké. Okay. Tweede nummer. All right, let's go.

0: Een heel groot en dik verdiend applaus voor Francesco Daniel. Straks hoor je nog veel meer van hem, want in het volgende uur is hij er ook nog. Ja, en dat wordt alleen maar feest, want er komt nog veel meer. En, zoals gezegd, hè, deze jongen is heel erg goed. Straks gaan we nog veel meer van hem horen in het tweede uurtje van HWTNS. Graag tot zometeen.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. BredaNu.nl.
2: Met BredaNu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij BredaNu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op BredaNu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Daar gaat

0: wat is dit toch lekker, hè? Gewoon Roxy Dekker en ga dan! Uurtje nummer 2 van HWTNS. Leuk dat je erbij bent zometeen. Francesco Daniel die nog gaat spelen. Ging lekker, hè, de eerste set.
1: Dankjewel.
0: Dus, ik vond het leuk in ieder geval.
1: Ja, ik ook. Vond het superleuk om te spelen.
0: Nou, dat is alvast heel belangrijk.
1: Ja.
0: Hey, ik zei net Roxy Dekker, heel leuk. Maar jij kent ook, daarom kan ik dit nu zeggen. Jij kent ook Roxy Jasper.
1: Roxy Jasper.
0: Die speelde met Joost mee tijdens zijn album.
1: Ah, nee, dat is Roxy Trompet.
0: Ja, Roxy Trompet noemde hij. Maar die kan ook even een partijtje zingen, zeg hij.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Ja, die moeten we ook een keer in de show hebben.
1: Ja. Nee, zeker uitnodigen.
0: Ja, dat is wel een idee. Ik hoorde dat, ik denk bij mezelf, dit ga ik even opzoeken op de grote Spotify. Maar je hebt amper luisteraars op Spotify.
1: Echt waar?
0: Dat vind ik zo zonde.
1: Ach.
0: Ja, dus we gunnen er meer.
1: Absoluut.
0: Dus mocht je een beetje van Spaanse invloed houden, die zitten er wel heel erg in de muziek.
1: Ja, ja.
0: Maar ga dat even opzoeken. Roxy Jasper, zo kun je er vinden. Dus lijkt me heel leuk. En ik weet niet of dat singeltje nog uitkomt wat ze gemaakt heeft met Joost.
1: Maar
0: dat zal,
1: dat moet wel,
0: hè, want dat is ook een hit, hoor. Dat is echt,
1: absoluut.
0: Ik hoorde dat die avond, ik denk, zo. Ik heb het ook gezegd tegen Peter. Nee. Ik zei, joh, dit is goed. Zometeen praten wij over jouw muziek vooral verder. Ja, en over goed. Jouw... pubquiz hebben we misschien nog eventjes. Mm. Misschien kunnen we een ronde doen. Ik heb geen idee.
1: Oh. Ik kan wel mijn gitaar hier pakken en dat we even spelen. Geen probleem.
0: Op zich is het wel een leuk idee. Moet alleen even vragen of Dave ook meedoet. Dave is onze geluidstechnicus.
1: Ja, dat is een FT Acoustic Popquiz live op de radio.
0: Ja, dat hebben we nog nooit
1: gedaan. Dat is leuk.
0: Dat is wel een leuk idee. Weet je, we gaan hem gewoon doen.
1: Oh, moet ik mijn gitaar pakken?
0: Ja, zometeen eventjes. Dan doen we eerst even een jukeboxje.
1: Oh,
0: en doen we daarna gaan we dat gelijk even doen.
1: Okay.
0: We moeten Dave ook hierheen zien te krijgen. En hier dat we die hierheen hebben, dan hebben we ook 4 jaar. Die komt niet zomaar, die heeft er geen zin in. Ach, nou weet je, we hebben nog meer kandidaten, zie ik net.
1: Och, kijk.
2: Voor de zaterdag ben jij, heel de avond dicht bij mij. En de jukebox.
0: En de jukebox.
2: Ik draai een plaatje voor jou, omdat ik veel van je hou.
0: Ja, we hoeven het kutspelletje niet te doen, dus dat scheelt een berg. Nina, jij komt er één keer binnen. Jij denkt bij jezelf, hij zit er in zijn eentje, dus ik ga gewoon ook eventjes.
3: Nou, we reden langs.
0: Aardig gelukt.
3: Ja,
0: we reden
3: langs. Ik zeg, we rijden langs. Marcus zit alleen, laten we even hoi zeggen.
0: Ja, even hallo.
3: Ja.
0: Tussen de 1 en de 200.
3: 66.
0: Even kijken, hoor. Oh, dit vind ik nog leuk ook, om heel eerlijk te zijn.
3: Alleen... We hebben deze muziek een beetje gehoord vandaag.
0: Ja, ja.
3: We hadden Dries Roelvink.
0: Heb je liever dat dan? Of,
3: nee, doe maar 66.
0: Doe maar 66, oké. Okay. Ja. Met Sambal bij of niet?
3: Lolly.
0: Lolly voor kind.

0: En je flikkert de jukebox neer en er komt de Creedence Clearwater Revival uit. Ik weet niet of het heel vervelend is. Ik vind het van niet persoonlijk. Wat vind jij? Nee, je vindt het ook niet vervelend, toch?
1: Ik vind jou vervelend.
0: Ja, dat vindt iedereen hier. Ja. Want, dus ik raak er ook aan gewend. Dus, ik weet niet wat nou het probleem in één keer is.
1: Maar ik hou wel van je.
0: Ja, dat geldt weer. Dus, ja. Ik ook voor jou trouwens.
1: Gelukkig.
0: Dus, Francesco Daniel, hij zit al helemaal klaar. Ja, en we hebben besloten om die akoestieke popquiz dan zeg maar gewoon even hier te doen op
2: voor
0: de radio.
2: Eerst op de radio,
0: ja,
2: jongens.
0: Dat is wel weer iets heel nieuws.
2: Dat is weer totaal uniek.
0: Ja, ik vind het wel een grappig idee. Ik ben benieuwd of het ook een beetje klinkt. Misschien moeten we even kijken of we je gitaar doorkrijgen.
1: Ja, wordt dat een maandelijks item?
2: We gaan echt letterlijk akoestisch...
0: Ja, misschien even die microfoon erbij leggen anders.
2: Nou, volgens mij...
0: Dat kan ook, ja.
2: Ik denk het wel, toch?
0: Nou, gaan we proberen. Okay.
2: We doen even voor de lol.
0: Een oefenrondetje.
2: Een oefenrondetje. We zijn met z'n vieren.
0: 1, 2, 3, 4. Ja,
2: team van
0: 2. Doe er gewoon een paar, jongen. Hoeveel gaan we er doen?
2: Nee, joh, maakt niet uit. Oké, okay. We doen er 4.
0: Oké, okay, is goed.
2: We doen even een paar met je. Als jullie het weten, wie als eerste hard op de tafel slaat, die...
0: Dat is een goeie.
1: Jullie doen ook mee, hè? Sharon en
2: dat
1: Kevin?
2: Dat is een goeie.
0: Ja, iedereen doet gewoon mee. Ja, Dave ook. Dus,
2: oké. Okay.
0: Nou, daar gaan we. Ga je
2: gang. 1, 2, 3.
1: Ik ben altijd zo super goed in songteksten.
0: Ik denk dat ik hem herken, maar ik weet niet zeker.
2: Kom op, jongens.
0: Ja, ze is standbaar niet, denk ik.
3: Nieuwsen, toch?
0: Nee. Ik denk dat ik het al zei. Benny King met Stand By Me.
1: Ik wou zeggen, het is dat Disney-nummer.
0: Ja.
1: Stand By You.
2: Een Disney-nummer?
1: Ja, dat heb je ook in een Disney... Ken je niet?
2: You Got A Friend In Me misschien.
1: Nee.
0: Hij zit
1: ook
0: inderdaad in
1: een Disney-film.
0: Dat klopt.
1: Film, ja.
0: Oh, ik weet alleen niet welke.
1: Daarom zeg ik, ging hem al zingen, maar... Ja.
2: Nou ja, dan liedje nummer 2.
0: Yes.
2: Gewoon voor de... Oké, we doen even alles door elkaar. Ik ga een liedje inzetten.
0: Roxy Dekker.
2: Nee.
1: Jij wilt graag.
2: En als jullie het af kunnen maken, dan zingen jullie het voluit mee.
0: Oh ja.
2: Gezellig. Oké, let op. Hey. Dus ik ga spelen, ik stop abrupt en maak jullie hem af. Om punten te verdienen.
1: Oh my gosh.
2: One, two,

0: still believe.
1: When I am with you, I lose my mind. Give me a sign.
0: Give me, baby, one more time.
2: Ja hoor. Die was niet zo moeilijk. Hè?
3: Ik vind het wel een maandelijks item, hoor.
1: Ja, Oké, dan ga ik het nu lastiger maken.
2: Oh ja, lastig.
1: We doen even de acoustic popkers in de notendop. We doen de mashups. Dat is de finale.
3: Oh ja, leuk.
2: Oh ja.
1: Dus
2: ja,
1: wat ik leuk. Dan doe
2: daar
1: is...
2: Daar zijn we heel slecht in.
1: Dus ja. Ik doe dan de muziek spelen van liedje nummer 1, maar zing ik de tekst van liedje nummer 2.
3: Ja, daar hebben wij vorige keer zo laag gescoord.
2: Daar hebben we vorige keer heel laag gescoord.
1: Dus dus let op. Hier gaan we.
3: A mother used to lie.
2: Oh, dit is weer een heel andere tekst.
1: Your beauty is beyond compare. Oh. With flaming locks of auburn hair. And eyes are like a memory.
3: Halleluja.
2: Ja, die weet ik.
1: I had to have this talk with you. My happiness depends on you. Cause you don't know what he means to me.
2: Ik kan de muziek niet goed horen, om heel eerlijk te zijn.
3: Doe even zonder zingen dat gitaarstukje.
1: Jolie.
2: Ik hoorde oprecht de gitaar niet heel goed. Dus vandaar. Ja, laat hem even horen. Even gewoon voor de vorm dat we even daadwerkelijk dezelfde.
1: Let op. Your beauty is beyond compare with flaming locks of auburn.
2: Ja, nu hoor je hem wel. Ja, ja, ja.
1: Are like emerald green.
3: Pak er niet uitgehaald.
2: Ja, als je heel goed luistert, hoor je hem er wel in.
1: We doen even een andere. Die is leuk. Lekker.
3: Oh,
1: let op.
3: Jee. Oh ja.

0: Man, wat goed dit. Hier moeten wij een keer aan meedoen.
1: Ja, luister, jij moet dan wel de muziek doen, want ik ben altijd van de tekst.
0: Ja, dat is goed. Dan
1: ik
0: doen we het omgekeerd.
1: Ik heb de tekst stellen als iemand op de drummer dan zegt, ja, dat is het nummer. Ja, geen flauw idee, mij niet bellen.
2: Maar jij bent een Disney-fan dus?
1: Nee. Ja, onder andere.
2: Onder andere. Oké.
0: Okay. Nou, dat gaan we.
1: Sharon.
2: Oké, dan doen we een Disney-liedje om te
1: raden. Oh, ik wou zeggen, dit was inderdaad...
2: Doen we even een makkelijk Disney-liedje om te raden.
1: Ariel.
0: Ik ben nog niet eens begonnen.
1: Oh.
0: Nu wel goed.
2: Oké, let op. Hier gaan we.

0: Ja, ik heb
1: laat het los.
0: Ik wou net zeggen, mag dit in het Engels of moet ik dit in het Nederlands? Ik ken de Nederlandse tekst namelijk niet.
2: Nou ja, Engels is ook goed hoor.
0: Oh ja, nou die had ik wel
1: kunnen rijden. Let it go,
0: can't hold you back anymore.
1: Precies.
3: Ben je er echt bij?
4: Laat het alsjeblieft los.
3: Maar wat goed is, ik vind dit echt een leuk concept.
2: Dankjewel.
3: Ja.
2: Ja, dus in alle thema's. Dus ik sta in oktober met een Disney-gerelateerde show in de Poppodium Bibelo.
3: Dat is vlak bij jou.
0: Ja, dat is bij mij om de hoek.
3: Ja, dan kun je gewoon
0: ja, daar loop ik naartoe.
3: Really?
0: Dat is 10 minuten lopen. Ja, jij kan daar ook lopend naartoe. Ja.
3: Wanneer
0: zei jij in december?
2: Oktober. 24 oktober.
0: Oh, laat
2: kaarten,
0: even.
2: De kaarten zijn te kopen op biblo.net.
3: Ja, kijk, hebben we die gelijk ook gehad.
0: Laten we daar even contact over houden.
3: Ja, nou, daar even contact over houden. Dat is wel een goed idee. Ik vind het nu al een leuk idee, oprecht.
0: Teamuitje,
3: dat kan het best worden, zoiets. Zometeen praten we verder met Francesco. En ook een brede update komt eraan. Maar eerst Ilse de Lange. Love me.

0: van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: Dan gaan we nu terug in de tijd. Toen de lucht nog schoon was en de seks vies. Oeh, gadverdamme.

De muziek van Eddie Grant en Gimme Hope, Joanna. Zometeen komt er een brede update aan. Die is alweer onderweg. Maar eerst nog even aandacht voor een dame die vorige week op 7 pop stond. Ik heb het over XXilia. Dit is Push and Pull.

0: XX Julia en Push & Pull, je hoort het er hier bij beneden nu. En zoals gezegd, vorige week stond ze op 7 pop. Deed ze nog best leuk ook. Eens even kijken, inmiddels is het bijna half tien. Dus dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe brede update. In zijn nieuwshokje zit hij te zweten. Ik heb het over niemand minder dan Maarten van Riel.
1: In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim €210.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds.
0: Nou, lijkt me ook heel verstandig om dat even te doen. Je aanmelden voor dat Swim to Fight Cancer is een heel nobel en goed evenement. Laat ik het daar even op houden. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Maar ook in de rest van het land is een enkele bui niet uitgesloten. Ja, hè? Wat verwacht je anders? Morgen zijn er zonnige perioden. Daarbij ontstaan ook stapelwolken die regionaal uitgroeien tot enkele buien. Het wordt in de middag 16 graden in het westen tot 18 graden in het oosten. De westen tot noordwestenwind is dan meest matig boven land, maar aan de kust staat een vrij krachtige wind. Het verkeer van de ANWB, de A59, knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Zonzeel en Waspik wegwerkzaamheden. De weg is daar volledig dicht. Dan ook nog de A29. Even kijken, die ben ik inmiddels kwijt van mijn scherm, maar die is er wel. Ga hem even erbij zoeken. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Wegwerkzaamheden, de weg is daar volledig dicht. Ook tot maandagmorgen vroeg. Dus dat duurt ook nog wel even. Kijken we op het spoor en dan komen we erachter dat er op het traject richting Rotterdam en van Rotterdam tot maandagochtend geen treinen rijden. En dat, weet je, ze zijn er ook aan het spoor bezig. Ik wou zeggen wegwerkzaamheden, maar dat is zo lastig op het spoor. Ze zijn er wel, maar dan spoorwerkzaamheden, laten we ze zo gaan noemen. Maarten, red mij uit deze ellende.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Violet Grohl, de dochter van inderdaad. En het nummer heet Dam. En voor de duidelijkheid, ik vraag me dan altijd een beetje af, hoe lang zullen mensen het gaan vertellen dat zij de dochter is van?
1: Dave Grohl.
0: Ja, maar hoe lang gaan we dat vertellen dat zij de dochter is van Dave Grohl?
1: Best lang.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja, als Foo Fighters fan
0: moet je dat toch wel doen. Lang, het is, moet ik er even bij zeggen, dus misschien wel even handig om te weten. Afkomstig van haar debuutalbum, dat is 2 weken geleden uitgekomen. Dat debuutalbum, dat heet Be Sweet To Me. Wil je haar nou live zien? Dat is mogelijk, want ze komt gewoon naar Nederland. Ze staat op het Lowlands Festival de komende zomer. Dus, en anders kun je altijd nog naar Keulen of naar Hasselt. Er zijn allemaal leuke dingetjes, daar gaat ze gewoon lekker spelen. En mocht je zeggen van fuck it, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Dan ga je naar Amerika, want thuis ook te zien. Dus eigenlijk heel simpel.
1: Ja.
0: Ik zou in ieder geval eens een keertje de kans geven, want ik heb het hele album zitten luisteren. En het is zeer zeker de moeite waard.
1: Denk, dus, goed om te weten.
0: Ja, dat is voor jou ook weer een tip.
1: Ja, weer tip van de dag.
0: Ja, nou ja. Of dat de tip van de dag is, weet ik niet. Maar over tips van de dag gesproken. We hebben het al over gehad. Van joh, door wie je een beetje geïnspireerd bent. Dat hebben we. Maar stel je nou eens voor dat ik aan jou vraag. Van joh, heb je nou artiesten waarvan je zegt. Van joh, die moet je in de gaten gaan houden?
1: Oeh.
0: Want dat is iets dat ken jij nog niet. Of dat zou je nog niet moeten kunnen kennen. Weet ik veel hoe dat ik het moet omschrijven. Maar snap maar wat ik bedoel.
1: Nou, ik ga wel namen noemen van vrienden van mij.
0: Ja, nou, dan mogen
1: dan moet je zeggen van, oh, die ken ik al, ken ik niet.
0: Ja.
1: Dan, we gaan beginnen. Tess Marlo.
0: Dat zegt me wel iets, maar ik weet niet waarvan. Dus,
1: Zij komt uit Den Haag en schrijft en componeert ook echt fantastische mooie Franse chansons. En ze is meerdere keren op televisie geweest. En met het residentieorkest.
0: Ja, dan ken ik het daarvan. Heb ik het daar gezien.
1: Ja, daar heb ik een duet mee opgenomen.
0: Leuk.
1: City of Love heet dat in 2021. En een hartstikke geweldige vocaliste. Een prachtige tekstschrijver.
0: Ja.
1: Even kijken, nog Melanie Ryan.
0: Ja, natuurlijk. Ja, die kennen we. Melanie Ryan is overigens echt wel. Die timmert ook aardig aan de weg, hè?
1: Nee, ze zorgt wel dat country zichtbaar wordt in Nederland.
0: Ja.
1: Dus dat doet ze hartstikke goed. Dus vandaar ook Melanie Ryan. Hou haar zeker in de gaten. En dan blijven we nog even in het country straatje. Dan hebben we Tuskhead.
0: Ja, leuk.
1: Barney Willemsen. Maris May. En Celeste Liberty.
0: Ja, maar Celeste, maar die kennen we heel goed. Die is meerdere keren bij ons in de show geweest.
1: Kijk, wat leuk. Dus, super. En we hebben nog meer. Tom Hartman. Maar wat ook wel leuk is, ik weet niet voor mensen die omgeving Dordrecht zijn. Bibelo organiseert Brandstof Songwriter Circles.
0: Mm-hmm. En, wat houdt dat in?
1: Dat houdt in dat 3 singer-songwriters liedjes komen spelen. Mm-hmm. En ik ben de presentator, dus ik praat het bij elkaar. Het is een concept dat ik heb ontwikkeld met Vera Baldé. Ze was toenertijd programmeur daar. En Vera Baldé is zij is de zus van Merel.
0: Oké. Okay.
1: Zij heeft een fantastische eigen band, Vera aan de Sleepover Club. Moet je ook zeker in de gaten mm-hmm. houden. En daar hebben we een songwriter-circle ontwikkeld, waarin de verhalen van de liedjes en de verhalen achter de liedjes centraal staan. Dat ze een podium krijgen. En dat mensen echt daadwerkelijk komen die daadwerkelijk gaan luisteren naar de liedjes. En niet dat ze doorheen gaan praten met borrelnootjes en zo.
0: Een beetje de Dutch disease wordt daar een beetje gekild. Dat is, een beetje het idee.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Want, goed, we zijn dan op een mooi onderwerp aanbeland. Mm. Het namelijk het zingen, songwriter gebeuren. Het schrijven van teksten. Als jij nou een tekst gaat schrijven, hoe word jij geïnspireerd voor teksten?
1: Sowieso door situaties om bijvoorbeeld een nieuwe single aan te halen. Mm. Loving When Dreaming.
0: Gaat over je vriendin?
1: Ja, Amber. Het was geschreven in de tijd dat ik haar net leerde kennen. Dat we net, zullen we wel of zullen we niet daten, weet je wel. En toen zei Amber de fenomenale quote. Soms is het beter om elkaar lief te hebben in elkaars dromen. En toen zei ik, kun je dat nog 1 keer halen? Dan ga ik het even opschrijven op een notitieblokje.
0: En dan maak ik er een liedje van.
1: Nou, dat is dus gebeurd. Dus ik heb de tekst geschreven. En ik was de tekst allemaal achter elkaar aan het lezen toen ik het geschreven had. En toen dacht ik, ja, maar wacht even. Dit biedt meer mogelijkheden. Dit biedt meer de kans voor een ethisch song. Mm-hmm. Een stereotypische ethisch song. Want als je luistert naar The Boys of Summer, Take On Me,
0: Want er zit een AH-sound in, mag ik dat zo zeggen? Ik kreeg, toen ik het hoorde, kreeg ik een beetje een AH-erlevenis.
1: Nou ja, dat is goed om te weten. Dat was dankjewel. Dus het was wel toen ik echt dacht, oké, dit moet een 80's song worden. En toen heb ik echt wel alles uit de kast getrokken om te zorgen dat het ook wel echt een song was dat echt toen de tijd zou uitkomen.
0: Ja.
1: Dus daar ben ik ook heel lang mee bezig geweest. Om
0: heb je ook dan een hang naar die jaren 80 in dit geval?
1: Ja, nou ja, ik... laten we zeggen... de wereld op dit moment is nu best duister.
0: Mm-hmm.
1: En dan is niets zoveel leukers dan dat je dan eventjes... even terugdenkt aan de tijd van nostalgie. Met een beetje gevoel van veiligheid. En het kan, en dat hoeft niet per se door muziek te zijn, of bijvoorbeeld door mijn single. Of dat kan ook van films zijn, van boeken zijn, van bepaalde voorstellingen zijn. En ik wilde mensen gewoon een muzikale tijdreis bieden.
0: Mm-hmm.
1: Wat is ontstaan door iets wat ik persoonlijk meemaakte.
0: Ja, want dat is dus degene die je schrijft in dit geval dus weer aan iets persoonlijks, zeg maar. Doe je dat altijd of is dat wisselend bij jou?
1: Niet altijd. In het begin was dat wel mijn drijfveer geweest. Maar ik leerde wel langzaamaan om ook andere onderwerpen te schrijven. Dus bijvoorbeeld dat is ook wel leuk. Ik doe ook kinderliedjes schrijven.

0: even.
1: Nou hadden we het net over Loving When Dreaming. Ja. Dat is uitgekomen. Heb je twee verschillende versies van gemaakt. Kun je mij even het verschil tussen de twee versies uitleggen? Want wij draaien eigenlijk de albumversie, terwijl je een radioversie hebt gemaakt.
2: Wat is het verschil tussen... een compliment. Dus dankjewel dat je die albumversie draait. Of dat albumversie. Kijk, toen ik klaar was met het maken van het opnemen van het liedje... was ik hartstikke blij, hartstikke tof. En toen keek ik naar hoeveel minuten het duurde. En toen dacht ik, dit gaat geen enkel radiostation draaien.
1: Ja, wel dus, maar...
2: Nu wel, dus jij hebt me het tegendeel bewezen. Maar omdat het te lang is. En ja, liedjes van de jaren 80, die gingen maar door tot die fade-out aan het einde. En toen dacht ik, ja, maar ik wil ook dat mijn muziek wel gehoord wordt op de radio. Dus ik heb een radio-edit ervan gemaakt... Mm-hmm. Dat precies 3 minuten is. En dus dat heb ik er maar erbij gedaan in de hoop dat het gedraaid zou worden. En tot nu toe hebben mensen enkel radio edits gedraaid. Maar het is fantastisch dat jij de albumversie
1: Weet je wat het is? Ik heb dat ook destijds, en je mag het van mij teruglezen. Ik heb het namelijk geappt naar je manager. Mm. Ik zeg, joh, ik vind het een fantastisch leuk liedje. Ik zeg alleen, ik wil de albumversie gaan draaien. Want de radioversie, daar ontbreekt het een en ander in. Het intro vind ik niet zo goed klinken als in de albumversie. Ik vind het allemaal net iets minder uit de verf komen daarin.
2: Ja, die radio edit, het knalt er meteen in.
1: Ja.
2: Ik heb ook echt bedacht, toen ik die radio edit aan het maken was, van ja, het moet snel erin knallen. En mensen die zullen of wel aandacht aan besteden, of ze zullen toch horen als ze aan het werk zijn, mm-hmm. of als ze in de auto zitten, of als ze iets anders aan het doen zijn. Dus ja, dan is het vertellen van het verhaal in de 3 minuten is dan gewoon onmogelijk.
1: Ja, maar dus, dat zie je bij heel veel liedjes. Hè? Want ik bedoel, als je naar bijvoorbeeld de top 2000 kijkt, dan heb je op een gegeven moment de Eagles en Lion Eyes.
2: Ja.
1: Om dat maar even als voorbeeld te geven. Daar hebben ze de volledige essentie van het liedje hebben ze weggeknipt.
2: Ja, dat is zonde.
1: Wat vind je van zoiets als muzikant zijnde?
2: Ja, het is gewoon heel erg zonde. En,
1: kunnen we het een soort roofbouw op een liedje noemen?
2: Roof, sorry?
1: Kunnen we het een soort roofbouw op een liedje noemen?
2: Kan.
1: Ja.
2: Ja, nee, maar uiteindelijk... Je wil gewoon iets vertellen en je wil gewoon iets uit. Want bijvoorbeeld in de albumversie... en een verschil tussen de albumversie en de radio-edit... er zit een heel stuk in. Vanaf... met heel veel modulatie en backing vocals. Dus hold me. Nou, ja, jullie gaan het zo horen en zo. Dat zit niet in de radio edit. Want je hebt dan de gitaarsolo. Wat fantastisch is ingespeeld door Stefan van Helden. De gitaarheld van de Drechtstenen noem ik hem altijd. En dan gaat het meteen over naar... Don't you dare to push me. En dan is het meteen... Je komt er niet echt lekker uit die solo.
1: Nee.
2: Dus niet om mijn radio-edit af te kraken. Maar,
1: nee, maar dat is ook niet het idee erachter. Het is
2: om een verschil uit te leggen. Dus als je echt het verhaal erachter wil horen, doe dan inderdaad de albumversie. Beide versies zijn gewoon te streamen op alle streamingsdiensten. En.
1: En leg ze zelf eens een keer naast elkaar. Als je toch in de
2: aan de luisteraar leg het naast elkaar. En als de radio-edit je favoriet is, hartstikke leuk. En als de albumversie, als je echt van de verhalen bent, dan is het ook prima.
1: Ja,
2: ik wilde zoveel mogelijk muziekluisteraars plezieren met een albumversie. Dus voor mensen zoals bijvoorbeeld zoals jij die geniet van het verhaal. Mm-hmm. Of van mensen die bijvoorbeeld even iets korts aan willen zetten op een jukebox. Dus.
1: Maar dat is ook leuk, toch?
2: Ja, dat is ook leuk.
1: Zullen we hem anders gewoon nu even draaien? Dat is wel een leuk idee. Ja, je hoort hem al, hè, natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Nou, zometeen gaan we nog naar jou live luisteren. Maar doen we eerst even de single versie, of tenminste de albumversie van Love and When Dreaming. Ja, wat mij betreft is de single versie.
2: Ja, dankjewel. Zo zie ik het ook.
1: Ja, dus, het is gewoon een lekker liedje. Dus

0: ook die fade-out zit er gewoon in. Hè? Lekker, ik hou ervan. Ik vind het leuk. Gewoon Loving When Dreaming, Francesco Daniel. En hij is hier live, zoals je weet. Vanavond gaat hij nog een paar nummers spelen, sowieso. Yes. Maar wat maakt dit nou zo lastig om dit akoestisch te brengen? Verdwijnt dan die essentie? Want we hadden het er in
1: het buitenland. Dan wordt het, wat ook leuk is, wordt het ook meer een soort country song of zo. Als ik het akoestisch zou doen. Ik kan het wel voor de grap nog een keer te doen straks. En dan akoestisch kijken of het werkt. Maar
0: nee, maar goed, we hebben nu dus
1: het is nu dit is prima. Maar het zou meer country worden. Meer singer-songwriter worden.
2: Nou, niks mis met country.
1: Sorry?
2: Niks mis met country.
1: Niks meer met country.
2: Nee, dadelijk stoot je Beyoncé nog van de troon af.
1: Zou het zijn.
0: Je weet maar nooit.
1: You never know.
2: Nee.
1: Nou, maar goed,
0: moet je misschien alleen maar aan je make-up doen?
1: Nee, ja, precies.
2: Kan
1: maar goed, jij
2: worden.
1: Hebt de akoestische versie gehoord bij de release van Joost.
0: Ja,
1: van
0: ik vond het wel meevallen dat het heel erg country werd. Ik vond het op zich echt... Nee,
1: bleef het wel overeind.
0: Het bleef wel overeind staan, wat mij betreft dan.
1: Oké. Okay. Dus, nou ja, maar dan ga ik het overwegen om het akoestisch te doen.
2: Bleef het overeind staan?
0: Ja, het bleef overeind staan. Zo jammer dit. Nee, maar zonder gekheid. Vandaar dat ik ook vraag. Wat verliest het voor jou?
1: Nou ja, die ethische vibe sowieso.
0: Ja.
1: En,
0: het wordt iets meer rocky.
1: Maar ik ben wel met Stefan van Helden. Dus dan gaan we als soort... ik heb, zoals mensen net hoorden, een soort one-man band setting. Hij gaat dan meespelen. Dus we zijn zoekende naar een manier om de ethische vibes dan toch op een live vlak met z'n tweeën te realiseren. Maar dat is nog even puzzelen.
0: Je bent nu vooral bezig als one man band. Hoe gaat dat technisch? Ik bedoel, ik weet dat Cas Ronckhorst, inmiddels moeten we hem Cornelis Leonardus noemen, die deed dat ook heel lang.
1: Yeah.
0: Hoe doe jij dat? Is dat een techniek die erachter zit?
1: Nou ja, ik heb me voornamelijk laten inspireren door Newton Faulkner en John Butler. Mm-hmm. En ze hebben van die hele grote pedalboards, maar met makkelijke pedalen wat je zo mee kunt nemen en aan kan sluiten. Dus ik heb in de loop der jaren veel pedalen verzameld. En dan ga je je eigen stijl ontwikkelen. Je neemt een stukje mee van iedere voorbeeld, iedere singer-songwriter. En dan maak je er iets eigens van.
0: Nou hoor ik de gemiddelde luisteraar denken... ja, je hebt heel veel pedalen verzameld, leuk. Maar wat gitaar, voor soort pedalen heb je dan, Gozer? Dat is wat ze denken nu.
1: Nou, weet je wat ik kan doen? Ik kan daar naartoe gaan en dan kan ik het even laten horen. En exact even snel...
0: Ja, dat is hartstikke leuk idee. Dan doen we daarna gelijk even weer spelen, denk ik. Dus ondertussen, hij loopt richting de speelplaats. En dan moet Dave ook heel snel zijn. Dat is ook wel leuk voor Dave.
2: Run, run.
0: En dan gaan we eens kijken of dat dit helemaal goed gaat komen. Ik denk het wel, hoor, overigens. Ben je er al? Hij staat nog niet op zijn plekje. Ik zie op de camerabeelden dat hij er nog niet helemaal is.
2: Bijna.
0: Hij is er bijna.
2: Ik zag een duimpje van...
0: Van Dave. Ja,
2: Davey.
1: Zo.
0: Ja, ik hoor je, hoor. Ik hoor je. Hoor je mij ook? Wat een feest.
1: Ik hoor je zeker.
0: Laten we eens beginnen met de pedaaltjes dan.
1: Ja, laten we eerst eens even... Nou, niet schrikken. Dus dit is mijn kickdrum.
0: Oké.
1: Ja, dat is mijn kick. En dan heb ik een snare gemaakt. Dus die hoor je nu.
0: Ja.
1: Yes. En dan heb ik een pedaal dat ervoor zorgt dat je akoestisch kan rocken, zeg maar. Dus een soort overdrive op je akoestische gitaar.
0: Dit is, hier overdrijf je niks mee.
2: Dit is leuk.
1: Dit is de akoestische gitaar. En dit is de akoestische overdrive versie. En als je nu dat voor de geest hebt.
0: Ja.
1: Dan ga ik ze nu even met elkaar combineren. Moment. Ik heb een looper, dus ik heb zojuist een riff ingespeeld.
0: Ja.
1: Dus dit is wat je nu hoort. Ik speel nu niet. Oké.
0: Okay? Ja.
1: Dan ga ik nu de drums bijvoegen. Let op. En dan kan je op een gegeven moment eroverheen spelen. Dus.
0: En zo kun je gewoon in je eentje een band vormen.
1: Ja, nee, precies. En nu heb ik alles uitgezet.
2: Ja.
0: Wat goed dit.
2: Ja. Ja, dit is helemaal leuk.
0: Ja.
2: Ja, ik ben fan.
0: Ja. Weet je, Francesco, je staat er nou toch. Zullen we gelijk maar lekker spelen weer?
1: Zullen we gelijk even spelen. Laten we dan doen.
0: Francesco Daniel, live.

0: Francesco Daniel hoorde je live hier bij Breda Nu. En nou, dit was echt weer eventjes heel erg lekker. Zometeen meer van Francesco en zometeen nog veel meer gewoon radiotechnisch. Maar eerst even de Breda Update.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
8: Kom nou, het begint al.

0: Wel een beetje fout eigenlijk dit, maar wel leuk.
1: Ja, maar het is wel gezellig.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. K3, die iets zouden doen met Donnie. En schaduw.
2: Shadow.
0: Ja, dit zou je moeten vertalen in het Engels eigenlijk.
1: Ja.
0: Heb je al zo'n ronde erbij zitten in je quiz? Een vertaalronde?
1: Dat is wel een goed idee van jou. Dat zou ik moeten doen.
0: Ja, dat is wel.
1: Dus alle teams die het graag makkelijk wilden hebben, dan zijn ze nu heel erg dankbaar. Nee, maar dat ga ik onthouden.
0: Ja, ik vind het wel een leuk idee. Gewoon een vertaalronde.
1: Dat is wel een goed idee.
0: Maar je kan twee kanten op doen, hè, natuurlijk. Je kan bijvoorbeeld je kan het richting het Nederlands doen, maar je kan het ook richting het Engels doen.
1: Ja, nee. Ik ben bijvoorbeeld in ontwikkeling voor een musical quiz, zeg maar.
0: En leuk.
1: Het is dan misschien ook wel cool om dat te doen, inderdaad.
0: Ja.
1: Gewoon zo'n vertaal ding. Nou, goed idee. Ja, maar, dankjewel.
0: Sommige dingen die krijg je gewoon gratis. Hè,
1: gratis even niks.
0: Maar even zonder gekheid. Vroeger had je, ik weet niet of dat jij dat kent. Hmm. Ik vind het leuk dat jij met die popquiz bezig bent. Dus vandaar dat ik het er even bij zeg. Vroeger had je bij Radio 2 had je een item. En dat was bij Ferry Maat. Inmiddels, die man draaide jaren niet meer in Nederland. Hmm. Heeft zijn eigen radiostation op Bonaire. Maar dat mag je gelijk vergeten. maar die deed toen een item en dat heette de raadplaat.
1: De raadplaat,
0: ja. Okay. En de raadplaat was eigenlijk heel simpel. Er was een ingesproken tekst en dan moest jij raden wat voor liedje dat was.
1: Okay.
0: Dus dat was alleen maar de eerste zin, de eerste zin ingesproken.
1: Oh, wow.
0: Dus dan kreeg ik bijvoorbeeld... I heard you on my wireless back in 52. Ja, ik laat jou nu raden natuurlijk.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Zit te denken.
0: I heard you on my wireless back.
1: Ja, nu snap ik wat andere mensen zeggen. Van ja, als je de muziek scheidt van de tekst.
0: Ja, maar dat is wel leuk.
1: Ja,
0: je
1: pas,
0: niet.
1: Pas.
0: Nee, pas. Weet je weten? Zal ik hem...
1: Doe maar.
0: Ik ga hem even voor je opzoeken, want ik moet hem er even bij.
1: Ja, dan moet je wel...
0: Kan er nog eentje doen zo meteen, maar doe de twee, dus wel even.
1: Nou, gezellig. Krijg ik er een pubquizje zelf.
0: Dit duurt heel eventjes, maar het is in ieder geval Video Killed Radio Stars van de Buggles.
1: Okay.
0: Of eigenlijk origineel niet eens van de Buggles, maar dat even terzijde. Maar dat is wel de hitversie. Ik zal het even bijzoeken voor je. Video Killed. Oh, wacht even, een moment. Mijn monitor gaat uit. Het is echt serieus, maar geen grap. Deze dus, even een klein stukje. I heard you on my wireless back in 52. Hier komt hij, een klein stukje. Zegt dat je wat of niet, een melodietje?
1: Nee, ik heb wel misschien een woord op de radio, maar...
0: Ja, denk het wel, hoor. Dus, komt hij.
3: I heard you on my wireless back in 52.
1: Ja. Als het dan het lijkt alsof het dan door de telefoon...
0: Ja, en dan is dit liedje, zeg maar, even kijken hoor... Ja, die ken je wel, toch?
1: Ja, nu het refrein wel.
0: En dan, deze moet je eigenlijk weten.
1: Oh, god.
0: Jij bent jaren 80, liefhebber, een klein beetje toch wel, heb ik de indruk. I want my MTV.
1: I want my MTV.
0: I want my MTV.
1: Girls just wanna have fun?
0: Nee, komt-ie.

0: Annelies?
1: Nee.
0: Lijkt wel net de stem van Sting.
1: Nou, het is niet Sting.
0: Oké.
1: Je herkent hem nog niet, begrijp ik.
0: Die melodie ken ik wel.
1: Ja, ik ga je zo helpen hoor. Dus, ja. Ik zal me eentje doorspoelen.
0: Don't stand so... Oh!
1: Money for nothing for the Dire Straits.
0: Zo.
1: Wij moeten denk ik verder praten over dit concept. Dit is leuk.
0: Dit is een hele... Oh!
1: Dit kan een leuke ronde zijn, jongen.
0: Dit kan heel leuk worden.
1: Och, ja, nou, we hebben...
0: Nee, want mijn team en ik zijn ook wel echt aan het kijken van ja...
1: Hoe kunnen we het nog leuker maken?
0: Hoe kunnen we het nog leuker maken?
1: Maar dit is echt een idee. En dan kan je het twee kanten op doen. Ik bedoel, zo heb je heel veel verschillende liedjes. Ik bedoel,
0: dat is Abba, echt heel goed, hoor.
1: Abba is daar ook een meester in. Die hebben echt heel veel teksten. Die je zo zou kunnen gaan gebruiken.
0: Oké, dan weet ik eentje voor jou. Where are those happy days? They seem so hard to find.
1: Dat is, het is Abba. Het is,
0: ja, het is wel met Abba.
1: Ja, het is Abba. Simple Hard Find. Is dat, nee, dat is niet Kimmy, Kimmy, Kimmy.
0: Nee,
1: want die begint anders. Die begint met het tijdstip. ja, ik ben even gelijk nu aan het denken. Ik kom er heel even niet op, maar het is...
0: So when you near me,
1: ja, SOS, SOS, SOS,
0: SOS. SOS, ja.
1: SOS, ja. Ik zat er net aan te denken of die het was, maar dat komt...
0: Ja, dat was hem, ja.
1: Deze is dat, zeg maar, voor de mensen die...
0: Ja, zeker.
1: Ik zoek hem er gelijk voor je bij, hè.
0: Ja, supergoed bezig.
1: Nee, weet je nu alvast wat er gaat komen bij de komende pubquizjes en popquizjes?
0: Ja, dat is wel een goeie, inderdaad. It used to be so nice. It used to be so good.
1: En deze dan, deze kan je ook doen, hè? Deze.
0: Ja. Gimme, gimme, gimme.
1: Ja. Half past 12.
0: Ja. En dan.
1: Maar serieus, als je nou...
0: Dit is wel echt wel meesterlijk. Een mind-blowing experience heb ik nu hier.
1: Nou, maar dat is toch leuk?
0: In Breda.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Maar wees eens heel eerlijk. Je weet dat... En dit is gewoon even... Straks gaan we weer over jouw muziek hebben, hoor.
0: Ja.
1: Maar je weet dat dit soort dingen... werd vroeger gezien als je van Abba houdt... dan ben je niet helemaal fris. Dan gaat niet helemaal goed in je bovenkamer. Maar weet je wanneer dat veranderd is?
0: Nou.
1: Zij zaten op een gegeven moment in een hotel... met de jongens van Led Zeppelin.
0: Oh, wow.
1: En daar vroeg iemand van Led Zeppelin... vraag me even niet meer wie het was... maar er vroeg iemand van Led Zeppelin... die vroeg, joh, jullie spelen dit nummer altijd. Mm-hmm. Hoe zit dit nou in elkaar? Want ik kom er niet uit. En toen zaten ze met z'n tweeën... dus diegene van Led Zeppelin plus Björn van Abba... die zaten in de lobby van dat hotel... bij een piano. En dat is gezien door heel veel mensen. En sindsdien is Abba een beetje credible geworden.
0: Wow.
1: Dat is echt... het is geen grap. Dus ik moet niet vertellen. Dus
0: dit is wel
1: zo
0: een mooi verhaal.
1: Dus, en als je dit dan hoort... dit is toch gewoon geweldig.
0: Ik vind het meestelijke muziek. Mijn moeder is groot fan van Abba. Voor haar verjaardag heb ik... voor de verjaardag al een paar... even terug. Heb ik haar meegenomen naar Mamma Mia The Party.
1: Oh ja.
0: Dat was zo leuk. Dat was echt zo te gek. En dan die muziek die het zingt... dat zing je gewoon... lekker mee.
1: Heb je daar zelf nog een favorietje dan?
0: Knowing Me, Knowing You.
1: Waarom die?
0: Dat is nou een voorbeeld van het goed coveren, zeg maar.
1: Ja?
0: Dat als je... Want het gaat over een break-up.
1: Mm-hmm.
0: En dan hoor je in het origineel... Knowing Me, Knowing You. Oh. En bij mij is het gewoon enkel akoestisch gitaar en van...
1: Ja.
0: Maar ja, dat is het leuk om te doen. Maar de allerbeste voorbeeld van coveren, heel kort... dat heeft niks met Abba te maken, maar ken je Let's Go?
1: Ja, Let's Go, tuurlijk ken ik Let's Go.
0: Met zo van, I can see it in your eyes.
1: Ja, ja, Something.
0: Something inderdaad. Dat heb ik vroeger als kind gehoord bij mijn buren. Die hadden hun raam al open en die dat muziek keihard. En zeker met die beat. Maar eigenlijk gaat het ook over waarschijnlijk een relatie dat niet echt lekker gaat.
1: Ja, dat,
0: en dat,
1: dat
0: wordt
1: lijkt
0: ondergesneeuwd
1: me.
0: Door de...
1: Maar dat is wel een enorm lekker liedje,
0: hoor. Het
1: is
0: echt een banger, absoluut. Ja. En daar heb ik ook een cover van gemaakt. Dat is de enige cover dat op Spotify staat voor mij. Omdat het blijkt... Ik heb het geplaatst op YouTube.
1: Ja.
0: En,
1: kreeg je een claim?
0: Nee, geen claim. Oh. Maar veel mensen die... Het was een van mijn eerste video's die de 1000 had gehaald.
1: Oh.
0: Mensen uit Portugal, mensen uit Engeland... die zeiden van... hier heb ik zo lang naar gezocht, naar zo'n versie. En daar heb ik nog een bedankvideo nog voor gemaakt, voor die kijkers.
1: Ja?
0: Dat was nog veel meer. Dat is echt bizar. Maar ja, toch wel leuk dat je dan als je iets denkt en je deelt het. En
1: ja,
0: dat
1: het dan maar daar doe je toch ook voor, of niet?
0: Ja, nee, zeker.
1: Ik bedoel, ik neem aan dat je niet muziek staat om te maken omdat je het zelf leuk vindt. Nou, ja, ook wel omdat je het leuk vindt, maar...
0: Als je iets voelt, natuurlijk. Ik heb nog best wel muzikale schetsen in mijn la liggen waarvan ik denk, hoeven mensen niet weten. Maar er zijn dingetjes waarvan je denkt... seems worthwhile om het te delen.
1: Ik wil zo meteen eens van jou weten hoe het nou is om muziek te schrijven. Want ik bedoel, ik ben er ook al een paar keer mee bezig geweest om iets te schrijven.
0: Ja.
1: En zo meteen moeten we het daar echt even over hebben. Want dat is best iets. Dat is een vak apart, dat weet ik wel.
0: Precies.
1: Nou, weet je, als we het dan toch erover hebben, kunnen we het goed gelijk doen, inderdaad.
0: Ja, nee, precies.
1: Dit is Let's Go and Something op Breda nu in HWTNS. Nog tot 11 uur zijn we bij je. Zometeen met nog meer van Francesco Daniel.
0: Ja, en als je mijn versie wilt horen van Something, dan staat het op Spotify. Dus een akoestische versie. Maar voor alle dance mensen, lekker dansen op het nummer.
1: Deze is ook

0: Wat is dit stiekem een goed liedje, zeg. Hij is Midnight Sun. Je hoorde Zara Larsen hier bij Breda Nu in HWTNS. Waar het inmiddels bijna half is, laten we even een paar seconden wachten, zodat het echt daadwerkelijk half is. En dan gaan we weer beginnen met iets waar dat iemand voor in een zweethokje zit. Maarten van Riel is er namelijk met de Breda Update.
1: In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden.
0: En dat is maar goed ook natuurlijk, hè? Maar eerlijk zijn.
1: Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds.
0: En dat is misschien wel handig om dat even te doen. Het is wel zo leuk als je mee kan doen natuurlijk aan dat evenement. Eens even kijken hoor. Inmiddels is het natuurlijk ook weer tijd voor iets heel anders. En dat is namelijk het weerbericht. Komt van Weerplaza. Het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Maar ook in de rest van het land is een enkele bui niet uitgesloten. De minima die komen uit op 10 tot 13 graden. Dat klinkt op zich heel positief. Laten we eerlijk zijn natuurlijk. Het had ook minder kunnen zijn. Hè? Toch niet. Morgen zijn er zonnige perioden. Daarbij ontstaan ook stapelwolken die regionaal uitgroeien tot enkele buien. Het wordt in de middag 16 graden in het westen tot 18 graden in het oosten. De westen tot noordwestenwind is dan meest matig boven land. Maar aan de kust staat een vrij krachtige wind. Laten we eens kijken naar het verkeer van de ANWB. Nou, we gaan eens eventjes kijken, want er staat me een berg. Maar voor de regio zijn er maar een paar dingen die echt van toepassing zijn. Dat zijn bijvoorbeeld de A2. Sertogenbos richting Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot morgenochtend 7 uur. Dan gaan we een stukje aan de andere kant van de regio op. Dat is namelijk de A29. Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. Ook daar wegwerkzaamheden. De weg is er dicht. En de A59 knooppunt Zonzeel richting Sertogenbos tussen Zonzeel en Waspik. Wegwerkzaamheden. Ook daar is de weg dan weer dicht. En qua spoor is het eigenlijk heel makkelijk, want ja, je had het niet geloven, maar er zijn wegwerkzaamheden op het spoor. Dat is, noemen ze ook wel spoorwerkzaamheden, dat is heel gek. En die spoorwerkzaamheden die vinden plaats op het traject richting Van en Rotterdam. Daardoor is Rotterdam Centraal de komende dagen volledig niet bereikbaar. Dus wat dat betreft moet je misschien even rekening daarmee houden als je reis aan het plannen bent in de Reisplanner app. Nou, Maarten, red me uit deze ellende alsjeblieft.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Och, wat vind ik dit een goed liedje, zeg hij. Jasmine en Feathers.
1: Nummer.
0: Ja, die echt is echt heel goed. Dus, en de grap is, zij wordt door velen al gezien als de Nederlandse Avril Lavigne. En als je de rest van haar oeuvre hoort, dan begrijp je dat ook wel een klein beetje.
1: Jazeker.
0: Ik hoor er een beetje Avril Lavigne. Ik hoor er een beetje Hayley Williams. Hoor ik er ook wel een beetje Paramore, zeg maar. Mm-hmm. Ik hoor er een, eigenlijk best wel wat dingetjes in waarvan je zegt van, nee, dat... en ze is echt volgens mij heel erg goed. Ik ben heel erg benieuwd. Over 2 weken gaan we het merken. Want de 27e is ze hier gewoon live.
1: Yes, cool.
0: Ja, dat is echt heel vet.
1: Leuk man.
0: Sommige dingen daar word je heel blij van. En dit is een van die dingen.
1: Zeker.
0: Ja,
1: absoluut,
0: toch?
1: Ja, absoluut.
0: Hey, vanavond ben jij te gast. Daar word ik ook heel blij van. Want laten we heel eerlijk zijn. Je bent lekker aan de weg aan het timmeren. Francesco Daniel, voor de mensen die net inschakelen. Waar komt je naam eigenlijk vandaan? Ik bedoel, het is volgens mij ook je echte naam, toch?
1: Het is mijn echte naam, ja. Het zijn de eerste 2 namen van mijn hele naam. Maar ik heb een hele lange naam.
0: Oh, maar dat is
1: met
0: niet
1: achternamen en al. Wil je het weten?
0: Als het niet zo lang is als die van Bernard, vind ik het prima.
1: Francesco Daniel Scaglione Ritz.
0: Nou, dat valt toch best mee?
1: Dus ik heb eigenlijk mijn voornaam en dan de tweede.
0: Maar is het ook daadwerkelijk Italiaans? Is dan de vraag.
1: Het is een Italiaanse naam, maar Francesco, ik ben wel vernoemd naar mijn opa, die Nederlands is.
0: Oké.
1: Die heette Franciscus.
0: Ja, nou ja, dat
1: dus,
0: is
1: het. En in Italië en in Spanje noemen ze het Francesco. En in Spanje noemen ze het Francisco. En
0: zo hebben ze overal weer wat.
1: Ja, precies.
0: Maar heb je dan ook daadwerkelijk Italiaanse roots, is dan de vraag? Of is of even ernaast gelegen, zeg maar?
1: Ja. Nou ja, het eerste nummer wat ik speelde vanavond heette Falso Italiano. En dat is vertaald letterlijk naar nep Italiaan. Want ja, ik heb wel de looks... Ik heb wel de naam, maar ik ben voor de rest op zijn Hollands berecht een kaaskop op dat gebied.
0: Ja, maar in Italië houden ze ook van kaas, dus het zou mij niet verbazen. Dus
1: precies, om even de punt te maken. Ik ben pas voor het eerst naar Italië geweest op mijn 21ste.
0: Nou, dan ben je er al vaker geweest dan ik.
1: Nee, maar één keertje, ik ben daarna niet meer geweest, want heel even kort, het is een leuk verhaal. Mijn familie die heeft een vakantiehuisje bij Carinthië. Het is bijna zo'n 3-landenpunt. Dus heb je Carinthië, Slovenië en Italië. Dus wij gingen met die familie in kwestie. Bleven we daar. En gingen we op een dag naar Italië. Naar een stadje genaamd Udine. En mijn oom voelde de bui al hangen. Dat op het moment dat mijn moeder mijn naam zou noemen. Dat hij me dan kwijt zou raken. Want wat Jan hier normaal de naam is. Is in Italië Francesco ook een normaal.
0: Ja.
1: Dus mijn oom kwam met het idee van luister. Francesco, als wij daar aankomen. We noemen je dan geen Francesco. We noemen je dan Kees Tol.
0: Kees Tol ook echt.
1: Kees Tol. Ja, ik hoorde hem nog zeggen in de auto. Nou ja, dus... goed plan, leek het. Maar waar ze bang voor waren, gebeurde. Ze raakten me kwijt op een plein. En mijn moeder roept keihard... Francesco! En ik zweer het je. Er waren iets van...
0: 400 man die omkeken, zeker?
1: Ja, ik. Ja, briljant.
0: Maar dat is toch geweldig?
1: Dus ik was 21. Ja, toen ik ging.
0: Nogmaals, ben je vaker geweest dan ik.
1: Ja, blijkbaar.
0: Is het een mooi land?
1: Het is prachtig. En de ijs. En de pizza.
0: De ijs, dat kan heel goed voorstellen. Ja, en pizza is wel helemaal anders
1: dan hier. Ik moet wel zeggen, Italiaans ijs is echt wel heel anders dan ijs hier, hoor.
0: Ja.
1: Is het net
0: al... Gaan we het over eten hebben? Ja, waarom ook niet? Fuck it.
1: Want hoe heet het de show ook? Ja, dat wordt toch niks meer.
0: Dat maakt het ene reden uit. Nee, hoe heet het? Ik ben pas geleden in Zeeland. Moest ik wezen voor mijn werk. En daar heb je een ijssalon. In Burghaamstede.
1: Oh ja.
0: En daar hadden ze, en dit ga je niet geloven, maar honingijs.
1: Honingijs?
0: Ja, had ik ook nog nooit van gehoord. En de grap is ook dat die man vertelde ook tegen me van... weet je, het is heel moeilijk om te maken. Want honing wordt heel snel weer hard. Dus het is heel moeilijk om echt te maken. Maar goed, jongen.
1: Ja?
0: Echt bizar. Wow. En ze hadden ook Zeeuwse bolusijs en weet ik het allemaal wat. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb gezegd, als ik nou weer hier moet zijn een keer... kom ik die ook nog een keer proberen. Want ik wil alles proberen.
1: Als we het toch over ijs hebben, mocht je in Dordrecht zijn voor some reason, dan moet je La Venezia proberen.
0: Ja, is goed.
1: Ja, daar zijn werken echt Italianen met...
0: maar dat is wel te goed.
1: Het is echt heerlijk ijs. Zeker aan te raden.
0: Nee, prima. Dan gaan we dat ook een keer doen.
1: Zeker
0: dus,
1: doen.
0: Nee, ik ben wat dat betreft... je ziet het niet aan me, maar eten, daar hou ik van. Dat is hobby. dus Ja, ja, dat laten we eerlijk zijn,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ja.
0: Hey, even terugkomend op, ja, op je muzikale carrière. Want wat ik me nou wel afvraag, en we hebben al een paar dingetjes hebben we al besproken erover. Ja. Maar je schrijft zelf muziek.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat? Hoe gaat dat bij jou in zijn werk? Begin jij bijvoorbeeld met de muzieklijn? Of begin je met de tekst? En waar gaat jouw voorkeur uit? Of heb je misschien even, helemaal geen voorkeur in?
1: Ligt eraan per situatie. Mm-hmm. Om een voorbeeld te noemen voor Stichting Gilad... Ga ik een voorstelling doen genaamd De Redders van Ruigrijk. En dat is een

0: om een liedje daarover te schrijven. Dan lees je dat boek en dan zie je voor jezelf een soort patroon. Bij mij is het soort patroon. En dan hoe een liedje zou moeten zijn. Dus bijvoorbeeld, om een, het gaan vertellen over een liedje die de show niet heeft gehaald. Mm-hmm. Maar het is wel een leuk verhaal. Er is een scène tussen de twee hoofdpersonen. De ene hoofdpersoon kan niet lopen en de andere hoofdpersoon is blind. En die moeten juist hun ruigrijk dorpje redden uiteindelijk. Maar dan komt de draak voor het eerst langs en dan is Rutger heel bang. En dan zegt hij tegen Ella, ach, ik ben blij dat je dit niet gezien hebt. En waarop Ella dan gekwetst reageert. Ben je blij dat ik niks meer kan zien? Nou, ik wil jou voorlopig even niet meer zien, zeg maar. Dus een soort ruzie tussen een jarenlange vriendschap. En dan ga je denken van, nou ja, oké, waarom zegt hij dat? Was hij nou bang voor de draak? Of was hij bang dat zijn... Want hij is stiekem verliefd op Ella. Dat ze dat zou merken. Maar dat heeft ze wel gemerkt door... En dan ga je denken, ja, hoe zou ze dat merken? Ja, door de ogen van je hart bijvoorbeeld. Dus dat vond ik een mooi onderwerp. En dan ga je daarover schrijven. Vanuit de hoofdpersoon Rutger heet hij dan. Wat zou die voelen? Waarom voelt hij zich zo? Dan moet je al die vragen moet je allemaal eerst jezelf stellen.
1: Mm-hmm.
0: Daarbij, dan ga je dat schrijven. Is een heel tof nummer geworden. Alleen, het is natuurlijk voor kinderen. Dus het is een beetje volwassen geworden. En dan wordt het geskipt. Vind ik niet erg. Maar bijvoorbeeld een liedje wat wel in de show zit. De held van mijn verhaal. Dat gaat juist over, ondanks mijn beperking. Want Rutger kan niet lopen, want die zit in een rolstoel. Ella is blind. Hij wil ridder worden, kan niet. Ella wil prinses worden, kan niet. Maar worden ze toch. Door hun moed, door hun kracht, door hun doorzettingsvermogen. Dan ga je denken van, oké, hoe ga ik kinderen op een leuke manier kindertaal vertellen... dat je, als je gewoon hard voor je droomt... dat het gewoon je held van je verhaal kan worden. Een positieve message. Dus ja, dan moet je dat proberen te schrijven, rijmend. Maar wel dat het toegankelijk is voor kinderen. Dus je hebt wel eigenlijk, als je een liedje schrijft, heb je vrijheid. Maar je moet jezelf ook af en toe beperken. Want kinderen moeten dit snappen.
1: Moeten zongteksten altijd rijmen trouwens?
0: Hoeft niet per se.
1: Okay.
0: Hoeft niet per se. Bij mij, ik vind het altijd leuk om te rijmen, maar het kan voor een andere singlesongwriter iets anders zijn. Maar het is even puur om een voorbeeld te nemen hoe ik dan te werk zou gaan. Maar als het om een liedje gaat voor mezelf, dan blijft het erg in mijn hoofd zitten en blijft het me irriteren totdat ik zelf de overstap maak van ik moet iets mee. En dan ga je bussen. Dat wordt meer organisch proces. Dus eigenlijk... Lang verhaal kort, of kort verhaal lang in dit geval. Ieder proces is anders. Bij een kindervoorstelling dan werk je wat meer gestructureerd.
1: Mm-hmm.
0: En bij liedjes met een verhaal dat je zelf overkomt... gaat het wat meer organischer. Want dan lijkt het net alsof God zo'n regendruppel van een idee...
1: Op
0: je hoofd plant, een zaadje. En dat wordt steeds een boom. En daar wil je eerst er niks van weten. En op een gegeven moment dan bedenk je een hoek...
1: En krijg je die dan, op het moment dat jij zoiets weggooit, zeg maar, want dat is hetgene wat je uiteindelijk dan tussen haakjes doet, bewaar je het nog voor een later moment? Of is het echt ridicuul, ik gooi het weg en klaar ermee?
0: Ik heb wel demo's op mijn telefoon bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ik neem het even snel op en dan als het echt een melodie is waarvan ik denk, wow, dan vergeet mijn brein het. En dan vergeet ik het dat het überhaupt op mijn telefoon staat. Als ik nu door mijn telefoon ga scrollen, dan kom ik waarschijnlijk ideeën tegen en denk, oh...
1: Maar vind je het dan nooit zonde? Nou ja, je geeft misschien wel een heel klein beetje het antwoord.
0: Ja.
1: Maar vind je het dan nooit zonde als je dingen weg moet mikken?
0: Om... Ja, het ligt eraan. Want ik neem het wel altijd op.
1: Mm-hmm.
0: Zodat ik er geen spijt van kan krijgen. En dan zat ik toen ik het schrijven van ik dacht... En dan neem ik het even op. En dan ga je verder met je leven. En op een gegeven moment dan ben je bijvoorbeeld je telefoon op opschonen. En dan luister je datzelfde... dingen terug, maar dan is denk ik je mindset wat anders. En om het even heel spiritueel te zetten, dan staat je hart meer open voor dat melodie. Want de melodie is ook een verhaal in kwestie. Het uit een gevoel, het uit een emotie. En als je daar dan je hart voor openstelt, dan sta je wat meer open voor een eventuele tekst die je op de melodie kan plakken.
1: Nou hebben wij een aantal jaar geleden hebben we hier Tabor gehad, een band uit België.
0: Yeah.
1: En die jongens die zeiden tegen mij van, joh, we gaan jou uitdagen. Jij moet eens een keer een liedje schrijven.
0: Okay.
1: Heb ik geprobeerd. Mm-hmm. En ik ben letterlijk nog geen ene zin verder gekomen. Ik heb het wel geprobeerd. Hè? Dus het is niet dat...
0: Ik heb wel een leuk huiswerk.

0: voor je.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Dat is wel leuk. Door Nico van Heiningen.
1: Maar ik moet er even bij zeggen, dat is wel even belangrijk om te vermelden.
0: Yeah.
1: Ik heb gezegd van, joh, weet je, ik kan natuurlijk twee dingen doen. Ik kan wat ideeën ingeven en dan kan ik AI het laten doen. Maar ja. ik wil sportief zijn. Ik wil het gewoon zelf kunnen.
0: Nee, nee, dat is het makkelijke. Als je thuis bent, pak een A4'tje en een pennetje, telefoon. Je mindmap, weet je wat een mindmap? Allereerst, wat is het onderwerp waar je over wilt schrijven? Schrijf dat onderwerp groots op. In het midden van je vel. Draai een cirkel op, dus met de pen. Zet een timer op je telefoon voor 2 minuten. En dan ga je net alsof je boodschappen aan het doen bent. Als onze chefkok eten gaat halen voor zijn culinaire meesterwerk. Ga jij in 2 minuten alles schrijven omtrent dat onderwerp wat je maar in je opkomt. En dat schrijf je om dat grote woord van jouw onderwerp, zeg maar. Nou, als die 2 minuten om zijn, dan moet je van alles wat je hebt bedacht, dat zijn jouw ingrediënten, daar moet je het mee doen.
1: Ik vind het een mooie omschrijving, maar het lijkt me zoveel rot moeilijk. Ik bedoel,
0: je hoeft niet te rijmen, hè?
1: Nee. Maar net zoals wat we net over hadden, buiten de uitzending om hadden we het over Oxydekker, dat best wel briljant is. Wat zij gedaan heeft met dat Anne Fleur vakantie op basis van drie zinnen of drie woorden, heeft een hit gemaakt. Ja, weet je, ik ben daar oprecht jaloers op, hè? Nou ja, jaloers is misschien niet het goede woord, maar je snapt wel wat ik
0: bedoel. Ja, nee, ik snap het. Maar wat is een onderwerp waar je over zou willen schrijven?
1: Ja, dat ben ik dus ook nog niet helemaal uit, maar... Okay. Het kan van alles zijn natuurlijk. Laat ik even voor de gein auto zeggen. Maar ja, nou weet ik niet of dat het daadwerkelijk is. Maar,
0: een auto?
1: Ja dus wat zou je daarmee kunnen, weet je wel? Dat is een beetje...
0: Ja,
1: dan moet je de,
0: wil,
1: moet
0: je de alles, wil je de romantische kant op? Of wil je een stoere... Ik heb een auto. Een nieuwe
1: ja,
0: auto.
1: Ik heb geen idee eigenlijk wat voor de kant. Nee, het is voor mij echt...
0: Nou ja, dan moet ik de techniek van Melanie Ryan toepassen.
1: Oh.
0: De subjective songwriting. Dat wordt vaak in country muziek gebruikt.
1: Oh, wacht even. Subjective songwriting.
0: Subjective songwriting. Want dan gaat het om echt de details.
1: Oh ja.
0: De details. Dus als ik nu zeg een auto, country, dus verhalend.
1: Autosnelweg, ja, dat soort dingen.
0: I'm on the highway. We broke up yesterday. I'm looking at the past searches.
1: En dit doe je gewoon even nu in twee minuten. Hè? Nog niet eens een minuut, denk ik.
0: And where you were was so sweet, but now you're gone. And I'm all alone. You made my heart of stone on the highway. Iets in die trend.
1: Ik vind het heel knap dat je dit kan, oprecht. Hier moet je iets mee doen, jongen. Dan bedoel ik, waarom zou je niet... We hebben Colin Hoeven, ik weet niet of dat je die kent toevallig. Maar Colin Hoeven noemt zichzelf de snelste tekstschrijver van Nederland.
0: Ja, maar dat is fantastisch wat hij doet. Ik heb vaak met hem gewerkt. Hele toffe gast. Doe hem de groet als je hem ziet. Maar ja, ik ben ook bijvoorbeeld... ben heel lang bezig met een liedje over mijn opa en oma bijvoorbeeld.
1: Ja. Hoe snel loopt zo'n proces bij jou dan?
0: Nou, bijvoorbeeld voor mijn opa en oma loopt het heel stroef op het moment. Dus daar ben ik nu die puzzeltjes aan het leggen. Sommige puzzels... ik zie liedjes echt als puzzels. En dat zou misschien met mijn autisme te maken hebben, geen idee. Maar het is... ik heb echt puzzels. En het is puzzeltje leggen. En de ene puzzel lost zichzelf wat sneller op dan het andere. Ik heb bijvoorbeeld het refrein van het liedje van mijn opa en oma. Dat mijn opa tegen mijn oma zegt... You will be you. And I will be me. And together we will be us. Us. Nou, en dan heb je een refrein. En dat is nu. En bijvoorbeeld... ik heb al een start bij mijn couplet van... ja, dat hij op zijn fiets naar mijn oma gaat... om haar te overtuigen van... hey, you are the love of my life, weet je wel... Maar ja, dat zijn allemaal puzzeltjes.
1: Ik vind het heel knap als jij die puzzel kan leggen. Maar dat,
0: bijvoorbeeld de Loving When Dreaming, ja? Die puzzel. Daar heb ik heel lang over gedaan. Zeker niet zozeer qua textueel, maar vooral het muzikale gedeelte. Om de 80s sound zo goed mogelijk te kunnen audiovisualiseren. Ik weet niet of dat een woord is.
1: Nee, maar ik vind het, je wil dit gewoon qua luistersessie... wil dit ook kunnen laten horen, zeg maar.
0: Ik wil altijd net dat extraatje, tandje, bijtje.
1: Ik vind het wel goed, hoor.
0: Dankjewel.
1: Dus, we zitten nu alweer 16 minuten te lullen, puur over alleen maar muziek. Vind ik heel erg tof.
0: Ja.
1: Maar ik wil je zo ook nog horen. Maar ik wil ook nog iets anders van je weten. Dus laten we eerst dat even afvallen. Okay. En dan daarna nog even spelen, als je het goed vindt.
0: Ja, dan twee nummers halen, dat wel?
1: Ja, joh, tuurlijk. Joh, gewoon twee nummers. Okay. We trekken hem iets over 11 heen.
0: Helemaal goed.
1: Wat ik graag wil weten, waar sta je de komende periode nog lekker op te treden, dat mensen kunnen komen kijken?
0: Best veel. Dus ik ga even goed onthouden. Even kijken. Aanstaande vrijdag, 19 juni. Dan doe ik de FD Acoustic Pop Quiz 90s Vibes. Gaan we de 90s in.
1: Leuk.
0: En dat is om 10:30 bij Bierbrouwerij Het Kont van het Paard in Brielen.
1: Ja.
0: Dus mocht je in Brielen zijn, meld je dan aan bij Maarten, de eigenaar van Bierbrouwerij Het Kont van het Paard. Dus daar kan je heen. Dan... ik zal heel snel even mijn agenda erbij pakken. Maar sowieso de main dingen. 3 juli sta ik op het Gorkums Hippie Festival als one-man band.
1: Leuk.
0: Als voorprogramma van Status Quo Forever. Dus, en daar moet je daar kaartjes voor kopen. Dus mocht je erbij willen zijn, ga dan kaartjes kopen via de website van Hippie Festival. Een week later doe ik Big Rivers Musical Sing-Along.
1: Dat is in Dordrecht.
0: En op 12 juli. En dan ga ik met Nathalie Bomley Salek, musical zangeres... ga ik een musical liedje zingen met een groot orkest.
1: Leuk.
0: Timbre Diver. Dus ik heb al een musical gezongen. Gethsemane van Jesus Christ Superstar vanavond. Dus we dan een akoestische setting. En dan 21 juni heb ik nog een FD Acoustic Pop Quiz bij Irish Pub Murray's Spijkenisse. Dat is Vaderdag editie. En dan... voor de Disney, we hebben wel even gegeind met Disney, maar ik heb een daadwerkelijke Disney-gerelateerde editie. Die heet de Magical Edition en dat zal op 24 oktober zijn in Poppodium Bibelo. Daar zijn de kaartjes te koop via bibelo.net. En dan we hadden het over het kruispunt, dan doe ik nog een theater en dat is Theater Twee Hoorntjes in Hellevoetsluis. Woensdag 18 november. En dat zijn even de grote...
1: Heb je echt heel veel dingetjes die tussen door zijn, zeg maar nog. Je staat best veel op het podium.
0: Ja, en er komen nog veel meer dingen aan. Dus blijf me volgen op sociale media. En mijn eigen nummers zijn te streamen op Spotify.
1: Ja, en dat is heel makkelijk. Hè? De sociale media is gewoon Francesco Daniel.
0: Exact.
1: Dus dat kunnen jullie gewoon vinden. Mag ik jou verzoeken om voor de laatste keer vanavond richting de speelplaats te gaan?
0: Ik ga zeker, ja.
1: En dank je wel dat je er was vanavond. Ik vond het waanzinnig leuk.
0: Ja, nee, jij bedankt voor de uitnodiging. Je hebt me echt super vermaakt.
1: Nou, dat is ook de bedoeling, toch?
0: Dus we gaan even afsluiten. En ik ga iets speciaals doen voor je.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik wacht het heel graag af op dit moment... Loopt die richting de speelplaats en die is zoals altijd op de redactie. We noemen het namelijk niet voor niks. De redactiesessies uiteraard. Ik moet even in de gaten houden of die op zijn plekje staat. Dat is op dit moment nog niet zo. Maar dat kan ieder moment gebeuren. Want als je meekijkt via de Visual Radio, bredaru.nl, kun je meekijken in de studio. Dan zie je dat hij op zijn plekje gaat staan. Dat hij zijn gitaar omhangt. En volgens mij redelijk klaar voor is. Ja, je kan het allemaal gewoon zien. Hè? Dat is wel leuk. En ik hoor zelfs de gitaar. Wat goed. Dan, jij bent er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Nou, fantastisch. Dan zeg ik Francesco Daniel. Alright. Live.
0: Oké. Ik ga even wat opbouwen. Dit is even het ritme. Let op. Het is een loop. Ga ik nu de drums aanzetten. Alright, dan nu de gitaar. Oké, speciaal voor jou man, hier gaan we.

0: lekker dit, Francesco nou, Daniel. Was, met,
1: speciaal voor jou, geïmproviseerd. Bedankt voor de gezelligheid. Van het geluid ontzettend bedankt voor fantastische geluidlevering. Here we come.

0: Good night, Breda.
1: En dan is het tijd voor een heel groot en welverdiend applaus voor Francesco Daniel, die je live hoorde hier bij Breda Nu vanuit de redactieruimte natuurlijk. Nogmaals dank, Francesco.
0: Jij ontzettend bedankt. Was supergezellig. Tot de volgende.
1: En wil je meer weten over Francesco Daniel, dan kan dat. Dan moet je gewoon even kijken op zijn website. Bijvoorbeeld francescodaniel.com heeft hem gewoon een hele mooie website. Moet je voor de gein eens even checken. Is absoluut de moeite waard. Inmiddels 11:04. Zometeen is die hier. De enige echte Erwin van der Bliek in zijn On Fire Radio Show. Hij komt er zometeen aan na het nieuws van 11:50. En daarna is hij weer hier in een, ik heb het net gezien, een zwart habijt. Ziet er heel raar uit, maar vooruit een zwart habijt met zilveren sterretjes erop. Hoe ze het voor elkaar hebben gekregen, ik weet het niet. Maar het is wel DJ Nonstop, de enige non die ze allemaal op een rijtje heeft. Graag, tot volgende week. Hoi hoi.
2: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
3: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: ANWB, hoe kan ik je helpen?
9: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
10: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
11: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Are you ready to-

Met de herinnering hoor. Eind jaren 90 een hele grote hit op de vloer in NL, maar ook verderop in Europa. Je hoorde Department 1 aan het begin van een nieuwe On Fire. En Together, gemaakt door Erik de

0: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Joris Voorn met Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines of Capuchon, Fredde Legrand, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Een nieuwe On Fire radio show is gewoon lachend begonnen, joh.
0: On Fire!
1: Hey, welkom bij 4 uur het weekend met de vetste nieuwe releases. En oh man, er komt zoveel moois en lekkers aan. Dit is de On Fire radio show. Dat betekent 2 uur lang alleen maar high quality.

Dat komt van een EP waar we zo meteen in de volgende uur nog een trackje van gaan draaien. Want ay, fijne muziek uit Spanje. En Martijn en Omig hoorde je ook nog. En Respect, dat was de eerste nieuwe plaat gedraaid in dit weekend van On Fire. Lekker 2 uur lang helemaal los in je weekend. Green Velvet en Beyond Chatty zijn onderweg hier in On Fire. En nu is het tijd voor, ja, nieuw werk van Joris Voorn van The Void. Daar heeft hij het samen mee gemaakt. En wat een fijne track weer. Dit is Diabla in On Fire.

brain cells.

This thing, there is no guest list tonight.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: track duurt 14 minuten 43. Vonden wij wat veel, want dan is gelijk het tweede uur van dit radioprogramma voorbij. Vonden we ook een beetje zonde van de zendtijd, dus we hebben een klein beetje ingekort. Maar wat een fijne classic blijft het toch aan het begin van uur 2 van The On Fire Radio Show. Carl Craig presents Paperclip People and Throw, hoor je. Nou, dan ben je toch lekker begonnen, vindt u niet?
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Joris Voorn en Funk the Void, Space Motion, maar ook Disco Lines, Couple Show, Fedele Gras, Green Velvet en nog veel meer met andere woorden. Je zit nog een klein uur geramd op je

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Peter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. I found my

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.